0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: When I spent the summer on you.
1: Zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Lou FM.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat staat aan de rand van Nederland, dat staat aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de Randstad uit de band, dat staat aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met dander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder de puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

Man at Work met Down Under. Goedemorgen, het is alweer vrijdagmorgen, de 15e van de mei maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio en dat allemaal in de vroege uren hier bij Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de gebeurtenissen van de dag in de verjaardagskalender. Ja, die staan er weer klaar. Dus dat betreft, volgens mij hebben we toch alles klaarstaan. Dat is er klaar, dat. Ja, we gaan beginnen.

Een classic, je hoort een plaat van Adriaan. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 15e van de meimaand. En vandaag de internationale dag tegen zwangerschapmisselijkheid. Ook de internationale dag van het gezin. En vandaag, ja, de dag van in Nunspeet, hè. De dag van eiwitjesmarkt. Ja, de hele dag dus eiwitjesmarkt in Nunspeet.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Ik weet niet hoe. Ja, in plaats van Benny Nijman. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er vandaag nog bekende Nederlanders jarig? Nou, er staan er vandaag 3 op volgens mij. Ja, 3 staan er vandaag op. Frank de Boer, Nederlandse voetbaltrainer. Is een voormalig voetballer natuurlijk. Is vandaag 56 jaar geworden. En als Frank jarig is, is Ronald ook jarig. Dus Ronald de Boer ook jarig. Nederlandse voormalig voetballer. En Ronald is vandaag 56 jaar geworden. Ook 56 jaar geworden. En wie zijn er vandaag nog meerjarig? Nou, er staat volgens mij nog iemand op. Moet ik even opzoeken waar die alweer staat. Er staat er ergens tussen. Ja, Onno. Onno is vandaag ook jarig. Onno Innemee is een Nederlandse cabaretier. Is vandaag alweer 62 jaar geworden.

0: Af voor een morgen commit jaar toe. Ja, we gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Ook deze vrijdag staan er veel regenbuien op het programma. Met een maximaal van 12 tot en met 13 graden blijft het fris. We beginnen de dag in het oosten nog overwegend droog. Met enkele opklaringen, maar in het westen overheerst de bewolking en vallen buien of regen. En de buien en regen breiden zich in de rest van het land uit en de regen houdt tot de avond aan. En verder waait er een matige noordwestenwind boven het land en vrij krachtige noordwestenwind op de stranden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de koffiesong.

De koffiezang. Nou, ik heb gelijk een bak koffie erbij gepakt. Lekker bak koffie erbij. Ja, ik heb hem op de trap neergezet. Dus straks ga ik even de koffie opdrinken. Want ja, de koffie mag niet in de techniekruimtes staan. Dus nee, dat is verboden. Is ook maar beter natuurlijk, hè, want het is niet best voor de apparatuur als het over de apparatuur heen gaat. Nou, we gaan even kijken naar de dagen hierna. Tenminste, naar het weer van de dagen hierna. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, zaterdag ook af en toe nog een bui, dat wel. 13 graden wordt het dan. En de windkracht 3 uit het westen. Ook een zonnetje erbij, dus het is niet helemaal dat het bewolkt is of wat dan ook. Maar af en toe zon dus, maar ook bewolking en nog kans op een bui. Zondag blijft het droog. 15 graden, dus qua temperatuur in de lift. Een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. En maandag 16 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. Dan wel kans op een buitje. 3 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 8. Zaterdag een weercijfer 8. Zondag ook een weercijfer 8. En maandag een weercijfer 7. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Gary met de Baker Street.

The Teller About It, in plaats van Billy Joel. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Nou, er staat niet echt veel bijzonders op vandaag. Wel kan ik vertellen dat vandaag 15 mei is. Het is 135e dag van het jaar. En hierna volgen nog 230 dagen tot aan het eind van het jaar. En ik heb nog wel één berichtje gevonden. Wel een leuk berichtje, wel een belangrijk berichtje. En dat zal ik even opzoeken. Dat staat hier. 1983 in het Dijkzicht ziekenhuis was dat. Is Stephanie L. Lee geboren. De Stephanie Lee geboren. Als gevolg van het allereerste succesvolle IVF-behandeling in Nederland. Dat gebeurde dus in 1983 op deze datum.

0: De hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Oh, Bambolero, in plaats van Jordi Bernal. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen hier op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Van 10 tot en met 11 uur Magazine 50 Plus. En van 11 tot 12 uur Glorie Klanken. Middagmatinee vanaf 12 uur tot en met 2 uur met Ben Ransdorp. En van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Pithaar. Maar Aad was toch op vakantie, dus... Ja, ik weet niet als Aard wel op de radio is of niet op de radio is. Nou, hier op de website staat het wel, maar er staat wel meer wat verkeerds op. En dan vanaf 4 uur tot en met 5 uur Slagenparade non-stop Duits. En dan tijdloos vanaf 5 uur tot en met 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de Hitsmits op Lou FM. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben de Green Tambourine voor je klaarstaan en Come to My Iceland. Maar eerst... The Green Tambourine.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

De Toto met Hold the Line. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou FM op de vroege vrijdagmorgen. Het is vandaag alweer de 15e van de mei maand. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weerpak er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. Dus dat betreft, dan hebben we alles weer klaarstaan volgens mij. Dat staat klaar. Ja, dat staat klaar. Ja, we gaan gewoon beginnen.

Bos met What Can I Say. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 15 mei. En vandaag de internationale dag tegen zwangerschapmisselijkheid. En het is vandaag ook de internationale dag van het gezin. En vandaag, ja, vandaag ook. Ja, gisteren was het natuurlijk de grote vlooienmarkt op het Harde. Was trouwens ook hartstikke leuk om daar te zijn. En het weer viel eigenlijk bijzonder mee. Hè? We hadden een paar buien gehad, maar... Ja, verder was het toch goed te doen. Nou, vandaag in Nunspeet Eibertjesmark. En dat is ook weer de hele dag, dus Eibertjesmark. En ik hoop dat het vandaag ook weer een beetje gunstig uitpakt. Tenminste, met qua weer. Hè. Dus dat het een beetje droog blijft bij de Eibertjesmarkt.

Wilde Bier, een plaat van Dennis Hendricks. Nou, de website van de Roeder heeft bijgepakt. Roemedia.nl staan nieuwe berichten op. Ik heb één berichtje eruit gehaald. Standhouders al 30 jaar trouw aan Hemelvaartmarkt het Harde. Voor veel bezoekers is Hemelvaartmarkt op het Harde een vaste traditie op Hemelvaartdag. Maar ook achter de kramen staan vertrouwde gezichten. Diverse standhouders komen inmiddels al bijna 30 jaar naar de markt en kijken er ieder jaar opnieuw naar uit. We slagen een jaar over, vertelt een van de verkopers lachend. Het begint voor ons al dagen van tevoren. En spullen verzamelen, in de bus inladen en vroeg richting het Harde. Zodra je hier aankomt, voelt het meteen vertrouwd. Nou, gisteren stonden wij daar ook met een mobiele studio. Even kijken, daar staan verder geen foto's van op volgens mij. Nee, maar wij stonden er gisteren ook dus met een mobiele studio. En ook al jaren trouwens, hè, dat doen we ook al jaren. En we hopen het ook nog jaren te kunnen doen.

0: How Do You Do in plaats van Maud en McNeil. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, ook deze dag staan er veel regenbuien op het programma met een maxima van 12 tot met 13 graden. Blijft het fris. We beginnen de dag in het oosten nog overwegend droog met enkele opklaringen. Maar in het westen overheerst de bewolking en vallen buien of regen. En de buien en regen breiden zich naar de rest van het land uit. En de regen houdt aan tot vanavond. En verder waait er een matige noordwestenwind boven het land. En een vrij krachtige noordwestenwind op de stranden. Nou, gisteren gaven ze ook heel veel buien aan en het viel eigenlijk mee. Dus ik hoop dat het vandaag ook meevalt op de eibietjesmarkt. Straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een schoolgirl.

Schoolgirl in plaats van Steve. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Naar morgen 13 graden met een windkracht 3 uit het westen. Wel kans om een buitje, 2 mm staat erbij. Maar verder nog een redelijke dag. Zondag een droge dag, 15 graden dus qua temperatuur in de lift. Een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. Af en toe zon erbij, maar ook bewolking, maar het blijft dan wel droog. Maandag wel weer kans op een buitje, 3 mm staat erbij. En de wind is dan uit het zuidwesten en een windkracht 3. Het wordt dan 16 graden, dus qua temperatuur echt in de lift. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen ook een 8. Zondag ook een weercijfer 8, dus eigenlijk wel hoge weercijfers. En maandag een weercijfer 7, tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd, Lion in the Morning Sun.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Different Words, een plaat van de Berg. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 2020 was -1,2 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1992. Maar ook in het jaar 2000 was 28,9 graden. Dus zomerse temperaturen in 1992 en in het jaar 2000. En de langste neerslagduur was in 1935, was 18,9 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was ook in 1935, was 18,9 millimeter. Tot zover het weer. Ja, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, vrij nieuwe platen allemaal. Sanne komt voorbij, Sanne van Ossau. En Dora, Tina Martin, Tino Martin. En we beginnen met Trobi en Fleming en Snelle.

Jong en Dom, een plaat van Tino Martin. Daarvoor Troby, Sneller en Fleming met Weer een dagje ouder. Ja, inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur tot en met 9 uur. Straks met elkaar op pad en de verdere programma's hier bij Loe FM. En vanavond ook weer de Hitsmid natuurlijk. En dat allemaal vanaf 8 uur tot en met laat uurtje. En ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert. We hebben nog een plaat klaarstaan van Dora en van Sanne van As de Sau. Maar eerst Dora met Alles gaat voorbij. Hey, tot vanavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Loe FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja, Egbert, ben
2: je er? Ja, ik ben er weer.
1: Ja, ik ben er?
2: Ja, ik moest even aan de knopje zitten, maar het is gelukt allemaal.
1: Ja, hier en door wat hoors in de tent.
2: Hoors in de tent, ja, goedenavond. Ja, ik moest even,
1: ja, goedenavond, Lustra's.
2: Ja, ik moest van maandag al vroeg met de vrachtwagen op pad om 6:00 en ik was om 5:30 weer.
1: Ja, kijk.
2: En dan was ik even nog scheren, douchen en Mimo had gelukkig nog een bord met eerappels neergezet.
1: Kijk.
2: Dus ik ook zo in de vlucht meenemen.
1: Ja.
2: En dan was ik hier om 5:50. Dus,
1: nou, daar heb ik daar weer nog een mooi stukje van, hoor, over een moeder. Dus dan kun je er op die manier nog bedanken.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik verband ook al door.
1: Oh, hij rijdt met moederdag natuurlijk dan.
2: Ja, maar het is, ze krijgt van mij elke dag moederdag.
1: Oh, dat is het beste, ja. Want wie doet er ook niet zo officieel aan, hoor. Want ik vind het ook zo'n gesprek van de winkeliers.
2: Nee, ja. En
1: ik ben een week in de verjorig. Nou, dan denk ik, het is wel goed.
2: Kunnen ze beter met je verjorig de bossen iets groter maken, de bloem?
1: Ja, nou ja, dat hebben ze ook gedaan, hoor. Ja, ze hebben me goed bedacht.
2: Nee, wat ik wil zeggen, wat
1: en ze komen ook allemaal wel, ouder bent. 9 van 10 keer zitten we op de camping. Maar goed, dit joh, wordt het allemaal wat later natuurlijk. Heel mijn vader Pinkster ben wat later. Dus zitten we niet op de camping. Dus het hele spul kwam eraan.
2: Ja.
1: Dan heb je ook een heel huis vol.
2: Nee, je hebt sowieso altijd het huis vol volgens
1: mij. Ik heb vaak het huis vol, ja.
2: Maar nu het over huis hebben, was dit er nog wat in huis en huis?
1: Ja, er steekt nog wel wat in de huis aan huis, ja. Er is een prachtig tuigpaardenconcours geweest op het terrein van de ESV. Dus voetbal en paarden kunnen we samen gewoon.
2: Ja, niet tegelijk, hè?
1: Ja, er werd een voetbald ondertussen. Oh, maar ze mochten absoluut geen vuurwerk afsteken.
2: Ja,
1: en dat is ook niet gebeurd.
2: Die in de nest, dan kun je niet met een ballen rond.
1: Ja, op het andere veld werden voetbald. Maar DSV is helaas geen kampioen van.
2: Nog niet. Ik heb begrepen dat het nog kan.
1: Nee, het kan nog. Het kan nog. Ik heb vol spanning bij die radio, maar ja, het kwam er weer niet van.
2: Obias
1: trouwens ook niet, voor ze verschrikkelijk op een hoop hadden.
2: Ja.
1: Maar ik begreep ook, er was iemand overleden.
2: Ja.
1: Bij Obias, het was ook met een zwart randje. Maar ze hadden wel verschrikkelijke hoop, maar het was niet gebeurd.
2: Nee.
1: Nou, we hebben het geweldige goede weer natuurlijk vanwege de natuurbrand, want nu kan alles daar weer uitlopen.
2: Ja.
1: Kunnen we allemaal weer goed, hoop ik.
2: Over de natuurbrand, er stond nu in dat ze eindelijk tot ontdekking konden worden de kwam.
1: Hè? Ja.
2: Nou, dat was op zich toch geen verrassing. Hoor.
1: Nee, dat had ik ook kunnen ontdekken.
2: Ja.
1: Dus springstof, hè? Springstofoefening. Ja.
2: Ik vind het sowieso vreemd. Iedereen heeft er natuurlijk een visie en mening over, maar... toen die andere brand uitbrak, zeg maar, in Elbert, toen hij ook een eindje verderop ook nog weer een brand en aan zijn Nederland op 2.
1: Die assen, de brandende boel ook.
2: Nee, maar ik bedoel, toen stond er binnen 2 seconden dat de oorzaak schietende oefening was, zeg maar.
1: Ja.
2: En hier moeten ze 14 dagen onderzoek.
1: Ja, maar hier ben ze altijd wat langzamer. Oh. En dan zeg ik weer heel gemeen erachteraan, kijk maar naar de woningbouw.
2: Ja. maar in ieder geval, het is geen verrassing. En had ik ook wel kunnen verzinnen.
1: Ja, dat had ik ook kunnen bedenken.
2: Maar het ergste vind ik eigenlijk nog persoonlijk, dat dan ook die man van de defensie nog giet uitleggen dat er niks aan de hand is. En daar gewoon een bliem doorschiet.
1: Ja.
2: Nou, dan ben je niet goed.
1: Nee, dan ben je echt niet goed. Wie maar nog geen barbecue meer gemaakt, meer aansteken. Op sommige campings mag dat al helemaal niet. Meer.
2: Ja, ik ben een sigaar rondloop, kun je al moeten worden gelijk in de handboeienleel.
1: Ja, maar die kunt brand veroorzaken. Ja. Dus nou ja, ik weet het ook allemaal
2: maar
1: niet.
2: Maar ja, goed, Sam, nu toch, ik las eens van mij in de Telegraaf zo of gisteren dat ze inderdaad tot de dek komen dat die minister van Defensie, ja, dat kan zo niet meer.
1: Nee, dat kan ook niet. Dan moet ze iets anders op verzinnen.
2: Ja.
1: Dan moet ze maar gewoon pief paf poef roepen of zoiets, niet dik vullen.
2: Nou, ik denk sowieso als het echt oorlog uitbreekt dat ze het in plaats van 5 dagen, 7 dagen uit de hond doen. Ja,
1: dat zal
2: toen in 1943, toen was het 5 dagen. Nou ja, nu al een paar dagen langer. Ja, als ik kijk wat het allemaal ging kosten. Want ik hoorde van mij ook op de radio. Ze me doorinvesteren en dan weer in de zorg. En weer. En ze hebben overal miljoenen en miljarden voor nodig. En, en niemand kan uitleggen waar ze dat vandaan rukken.
1: En die zien ook geen verbetering. Die zien ook geen... Nou ja, en ik weet het ook allemaal niet meer, echt met echo niet. Het ziekenhuis, ik weet niet hoe lang we wachten. Hij een echo met een ei, weet ik veel wat, met en een belly op 5 mei. En dan zeggen ze, vanwege de feestdag zijn wij vandaag gesloten. Heel Nederland met gewoon werk, behalve in de ziekenhuizen.
2: Ja.
1: Ik begrijp het niet meer. Maar voor mij moest je ook even een ziek nieuws. Nou, we zijn op de A28 natuurlijk al een file staan. Dus Gerrit en Evie dachten slim te winnen.
2: Binnen deur.
1: Die ging binnen deur. Nou, we kwamen de Isselbrogge net nog over de oude. En verder kwamen we niet, want er lag die brogge er ook uit.
2: Oh ja?
1: Ja, dat hij zo'n zijtak van de Issel of zo loopt door.
2: Ook stom.
1: Nou, wie nog achter dat Engelse werk? Kats verdwaald natuurlijk. Ja. Zeg, ziek nieuws, maar verbeld al in de file stond. De boom maar weer de snelweg op begon. Toen had de file zich net verplaatst. Van de Jan Bakker, zeg maar.
2: Ja.
1: Naar de lag naar het ziekenhuis toe. Maar goed, we waren al met al 10 minuten te laat. Nee, dus dat viel nog heel erg mee.
2: Uiteindelijk ga je dan toch een afspraak maken. Ja. En dan ben je zelf te laat.
1: En toen waren we te laat. Maar goed, ze zeiden ook, ja, het is helemaal nou weer raak. Dus ze binden het door ook wel een wend.
2: Ja.
1: Dit is wel een heel goed initiatief, hè. Zie ik in de kranten staan. Snuffelstages in de techniek. Want er moet gewoon meer handen komen.
2: Ja, dat is nogal
1: logisch. Knappe koppen houden met gemak zat. Alleen ze gebruiken ze niet soms, denk ik dan. Maar de jongeren moeten ook weten. Jongens, als ik met mijn handen ga werken, ben ik ook heel veel weerd. Kan ik ook goed 100%. Verdienen.
2: En er is zo'n schreeuw nou. Ja. Goeie loodgieter of wil ik zijn, kun je geld verdienen.
1: Ja, en die beunen nog iets bij. Oh, dat mag natuurlijk niet. Maar goed, die beunen nog iets bij s'avonds dan ook.
2: Dat mag niet op de radio zeggen.
1: Oh nee, dat mag niet op de radio zeggen. Maar zo ging het altijd wel.
2: Bij elkaar een beetje gewoon snuffelen, zeg maar. Snuffelstage.
1: Ja, snuffelstage. Eens even kijken wat dat is. En dan niet een week, want dan weet hij het nog niet. Nee. Gewoon eens 3 maanden mee met een schilder. Iets en 3 maanden in de bouw. En nu ben je door ook altijd, vinden de bouwvakkers zelf en de opleidingsmensen die dat moeten doen, kloor mee. Want het ben wel watjes, geloof ik, die tegenwoordig op de schoenen zitten.
2: Ja, ik heb geen idee. Ik ben nooit geweest. Ik zal ook weer niet komen.
1: Ze is ze hebben ook zoiets, maar het regent. Of het weet hard.
2: Ja, door de leraar of de leerling?
1: De leerling. Nou, en dan ben je die leraren altijd niet, die opleidingsmeesten niet altijd blij mee.
2: Nee.
1: En maar ze pikken natuurlijk ook gelijk de goede druk op deze manier.
2: Ja, maar misschien is het ook nog wel een verschil van scholen, want er moet nogal nodige christelijke scholen richting Kampenbeest, heb ik begrepen. En dan komen ze uit Nunspeet-Elspeet, allemaal fietsen hier in Rode Vismarkt. Maar die meiden, de weer en wind, ben ze er wel.
1: Die hebben naar een zover.
2: Nee.
1: Onze kleinkinderen gewoon ook naar die scholen.
2: Ja, nee, maar ik bedoel de hemzen, naar een zover.
1: Nee, dat is gewoon zo. Maar als het vreselijk hard wijdt of ontzettend hard regent, brengt dan net ze echt wel weg. Maar die fietsen ook.
2: Ja.
1: En dat ben ook buiten jongens, want die groeien op een boerderie. Ja, want ik hoor nu, van mannen hoor ik dat er een wet moet komen. Nou, dan zit ik al met kromme 10. Dat kinderen onder de 16 jaar nog geen telefoon maken. Je kunt toch als ouders ook nadenken?
2: Nou, ik vind het op zich wel een goede regeling. Maar dan
1: ik ook.
2: Maar, dan moet er ook.
1: Maar er hoeft toch geen wet voor te komen?
2: Nee, nou, ja, weet ik niet. Kijk, er zijn natuurlijk ouders die een beetje gezag hebben, maar er zijn ook ouders die niks te vertellen hebben met de kinderen. Dus dan gaat dat
1: en die dat wel makkelijk vinden. Dat
2: en die gaat dat gewoon gebeuren. Kijk, maar hij dan nu kunnen zeggen van nou, er is gewoon een wet net zo dat je niet met 16 niet met de brommer, maar in 18 neemt met een auto.
1: Nee.
2: Ja, ik zie het ook niet zitten dat het gaat gebeuren, want die kinderen zijn met 11 jaar al volwassen met zo'n ding. Dus ik geloof het ook niet. Maar ja, dat ze iets aan doen, denk ik wel. Ik zat met de vrachtwagen, kwam ik naar zo'n bussentrein of een bus naar Bibi de stoplegging. En ik keek er zo naar links en er zat een man of 30 of zo in die bussen. Maar iedereen zat er geen één in de bus.
1: Nee.
2: En helemaal niet de min natuurlijk. Maar er was niemand. Iedereen zit op de telefoon.
1: Ik
2: heb echt
1: expres
2: zo rond te kijken. Nee, nou, het is.
1: Kom eens in de wachtkamer bij de dokter zitten.
2: Nee, maar ik snap het ook allemaal wel. Want die wil natuurlijk even zien of het mooi weer wordt. En weet ik wat allemaal. Dus je hebt de hele boekhouding bij je. En alles. De krant, alles zit erin. Maar ik moest wel een beetje lachen. Ik denk,
1: maar door kreeg wel de gejaagde weer door. Ja, want die wilden alles weten.
2: Ja.
1: En hij naar de lees. En een uur later denk je, zal er weer niets wezen.
2: Ja. Nou ja, verder dan nieuws.
1: Nou, ik was niet bereikbaar vanmiddag, hè, dus ik had hem niet
2: bereikbaar. Nee, je was niet bereikbaar.
1: Nou, ik vind hier, er staat een prachtig stukje in de kranten van mensen uit Wezep. Mevrouw Gerry van Riel-Selles uit Wezep.
2: Mm-hmm.
1: Als ik nog terugdenk aan haar verjaardag vorig jaar op 27 juni. Die is volledig in de soep gelopen.
2: Oh.
1: En die raakt nooit voor deur. Want die had de kranten nog niet gelezen,
2: nee,
1: denk ik.
2: Ik heb nog.
1: Nou, door de Tour de Delle dus. Want iedereen ging meer dan Tour de Delle.
2: Ja.
1: En ze bleef alleen thuis met gebak en drank en happies. Dus dat laat ze zich niet weer gebeuren.
2: Oh, kunnen ze beter meedoen.
1: En hoe fietst ze gewoon op 27 juni mee. Met de sponsortocht voor de wensambulance. Oh. En hun man is er ook niet. Want dat is een verkeersregelaar.
2: Nou, dan moeten we even over hem.
1: En dan gaan we het zo eens even over hem.
2: Nou, dat doen we eens even mijn nummer.

0: regelaars.
1: Nou, dat is nou wel een hele oude toetrekkersfeur.
0: Dat was het zeker, ja.
1: Laurien Hardy.
0: Nu geeft een van die kleinzonen van ons met zo'n toeter achter te fietsen de schoenen
1: toe. Oh ja?
0: Die schrikken je mijn broer als ze begint te toeten. Maar wie handelt het over de verkeersregelaars? Hier zal een brief liggen. Bart van Dijk heeft de vorige week donderdag een man heel veel aandacht aan besteed. Daarvoor nog mijn hartelijke dank, Bart. Maar nu ben ik zelf het briefje niet meer. De verkeersregelaarsgroep Oldebroek en Umstreken. Dus ik denk dat je even googelen dat je het ook wel kunt vinden. Dit is dringend op zoek naar vrijwilligers. Want dat is ook zo'n vrijwilligerswerk wat het doen moet worden. Want anders kan ook de Tour de Delle niet doorgaan.
1: Oh, bij de Tour de Delle, ja.
0: Overal. Ze staan bij de haven op een gegeven moment. Ze staan bij Tour de Delle. Ze staan bij de avondvierdaagse. Ze staan bij de Pinkstermarkt. Ze staan bij de Hemelvaartsmarkt. Noem het maar op. Overal waar iets te doen is, waar veel verkeer komt, daar worden ze ingezet. Maar de groep wordt ouder en vraagt dringend nieuwe verkeersregelaars.
1: Ja, maar onder welke verkeersregelaars vallen die mensen? Want die hebben ook aan de haven staan, ook betaalde verkeersbedrijven en zo.
0: Maar... Ja, maar dat bent anderen. Dit is de verkeersregelaars uit Oldebroek, ja. Bent dat.
1: En dat ben vrijwillig.
0: Dat is allemaal vrijwillig. Ja, dat is allemaal vrijwilligerswerk. Die bij de aanvierdaagse zijn zo staan. Aan de haven die door staan, die bent van een bedrijf.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan steekt dat busje van dat bedrijf er altijd bij.
1: Ja, maar die bent niet. Dus,
0: nee, die bent het niet. Ben echt allemaal vrijwilligers. En die hebben dringend meest nodig voor zo'n soort dingen.
1: Dat zal ook niet makkelijk wezen.
0: Nee, en misschien is dat ook wel iets voor een maatschappelijke stage. Maar ja, dan moeten ze het 's avonds doen. En kinderen, jongeren... Heb s'avonds ook weer heel veel.
1: Ja, dus die jongelui gewoon het sowieso niet doen. Die gewoon pedellen of die gewoon sporten. Of
0: ja,
1: die,
0: en dat krijg je ook allemaal. Maar dat is overal met de vrijwilligers.
1: Ja.
0: Maar Bart van Dijk heeft er heel veel aandacht aan besteed vorige weken. Dus, en ik zal zelf nog even kijken, want ik heb het nog wel thuis liggen. Maar ik zie het hier niet meer. En dan gaan we het net over jongelui die dan... meer in de stage me lopen en zo. Mm-hmm. Er staat ook een stuk in de kranten, dat zie ik net, want ik zit de kranten deur te bladeren. Over kinders die werken wel 13 uur per dag vroeger.
1: Ja, ja.
0: En dan in vooral in de industrie en neuspeet zie ik hier staan. En het was ook de zorg voor de armen dat er kinderarbeid was, want er moest wel brood op de planken komen. Ja. In 1874 werd het bekende kinderwetje van Houten doorgevoerd, wat de kinderarbeid aan banen moest leggen. De gebrek aan toezicht en gestructureerd onderwijs veranderde nog niet zoveel. Pas in 1901, met de invoering van de leerplichtwet, werd het aantal werkende kinderen echt minder. Het is dus nog maar 125 jaar geleden dat dit veranderen in onze maatschappij. En inmiddels kunnen we ons huis niks anders meer voorstellen.
1: Ja.
0: En toen ging hij nog altijd op soortracht naar school, hè?
1: Nou, dat was in mijn tijd al niet meer.
0: Nee.
1: Maar
0: nee.
1: Dat had ik ook al met maandags altijd, hoor.
0: Dat dan was je ook altijd ziek en dan ging je ook al niet meer.
1: Nee. En als de tandartsbussen stonden, dan reed ik ook deur met de fiets.
0: Oh, dat dacht je ook. Ik word niet goed.
1: Nee, ik word zo ziek, ja.
0: Ja, ik ben zo ziek als ik weet niet wel. Ja, doen ze tegenwoordig ook. Dan zeggen ze, ja, we zijn ziek, maar dan kun je goedkoper op vakantie.
1: Ja, kan ook, ja.
0: Maar dan denk ik, jongens, spul er nu toch eens helemaal een beetje op dat het ook anders wordt. Maar, ja,
1: het is allemaal anders.
0: Het is allemaal anders. En hij wordt ouder worden, of bent... De nationale deurtrapdagen staan ook voor de deuren.
1: Deurtrap?
0: Deurtrapdagen, ja. Van 18 tot en met 28.
1: De deur in trappen.
0: Nee. Iemand hangt de fietsen deurtrappen.
1: Oh.
0: Nou, vandaag worden wij deurtrappen bij zo'n buur op de kop kregen. Maar van 18 tot 28 mei kunnen ouderen massaal op de fietsen stappen. Tijdens 100 activiteiten in het hele land. Ook op de voort is iets te doen, begreep ik. Want dan kun je ook fietsen proberen. Dat is... Woensdag over een week, 20 mei, is de smiddags, smans op de voort begint het al. En dan krijg je een soort les op de fietsen, waar de keken of je fietsen goed afgesteld steekt en of je fietsen bij je pas. Want ja, senioren zie ik hier ook in de kranten staan, kijken wat minder makkelijk over de schouder. Nou, ik heb er ook al een spiegeltje op. En ik moet zeggen, dat vind ik wel fijn. En ik wil ook eigenlijk wel graag... veilig blijven fietsen. Dus ik ben een groot voorstander om al die e-bikes niet harder te laten kunnen als 21.
1: Maar die familie...
0: En dan hoor je ook geen helm meer op.
1: Als ik een beetje deurtrappen, giet die van min 40.
0: Ja, hallo.
1: Echt waar?
0: Ja, het zal. Dan heb je zo'n zwarten, zeg maar, van
1: nee,
0: die dikke boon.
1: Nee, die heb ik niet. Nee, gewoon een hele goede. En als ik een beetje deurtrap, zit ik op 40. Ik heb al 2 keer een boete gehad, een flitspoel van de derde boek. Ja, als dat toch mocht.
0: Ik geloof je drek als ik je dossier zit. Nee, de minderkant, serieus, ik kom er niet boven de 23, 24.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Maar er binnen wel wat die 27, 28 makkelijk al.
1: Ja,
0: en dat vind ik niet nodig.
1: Die van mij ook wel. En dan moet je eigenlijk een helm op, hè.
0: En dan vind ik, ja, dan zeggen ze, ja, een helm op. Ja, en dan moet ik een helm op, omdat een ander hard wil fietsen. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja.
0: Zal er nog wel een keer van komen. Maar ik ben meer voorstander van, door die fietsen zo, dat ze afgesteld zijn, dat ze gewoon niet harder kunt.
1: Nee.
0: Maar wil je er meer van weten? Het staat allemaal in de Elburger Krant. Oh nee, hoe heet het nu?
1: Huis
0: de Huis aan Huis, sorry.
1: Veluwe Courier.
0: En door kun je weer eens op .nl, dat is ook zo'n gedoe. Nationale doortrapdagen. Doortrappen.nl, Nationale doortrapdagen. Ik ben alles, ook met de computer, ik noem me dat bijna. Ouderendiscriminatiezichten van de weken ene. Maar er ligt het wel een klein beetje op.
1: Ja, we kunnen niet meer terug.
0: Nee, we kunnen dan niet meer terug. We hebben het allemaal en we doen het allemaal. En ik weet het ook allemaal niet. We gaan maar even weer naar de fassie.
1: We gaan een
0: beter onderwerp.
1: Ja, we kunnen niet terug, maar we kunnen wel vooruit.
0: Durren.

0: Nou, een tuintje, maat. Beter kun je het niet hebben.
1: Nee.
0: Ja, we gaan het over de tuin hebben. Je hebt ook zo'n boek van de tuin. Is het met gemak al uit? Of,
1: Nee, nog lange niet.
0: Oh, nog lange niet. Oké.
1: Okay. En ik heb dankzij onze oud-collega Joke Bouwma weer een paar prachtige boeken erbij.
0: Oh.
1: Dus ik kan voorlopig vooruit.
0: Kun je voorlopig vooruit? Nou, dan kunnen we hier ook weer vooruit. Ja, even over die tuin. Ik kreeg een paar weken geleden een telefoontje van Jan Blom. En Jan Blom is de grote man van de Groeikas. Oftewel Groeikas Elburg. Een platform voor voedselgroentes. En organisaties samenbrengt. Tuin, scholen, inwoners, museum, weet ik het allemaal. En toen heb ik hem een keer benaderd. Een hele tijd geleden of ik even met de mail gewoon. Er was een man overleden. Daar aan in Barneveld of in Nijkerk in de buurt. En die had een hele grote verzameling met alleen maar tuingereedschap. Dus oud en ook dorstmachines en weet ik veel. Maar in ieder geval, dat was een hele collectie. 5000 artikel gereedschap.
1: Oh,
0: en die man die heeft toen in het testament laten zetten dat het niet los verkocht mag worden. Dat moet in zich geheel weg. Nou ja, hij heeft dus stuks gereedschap. Ik heb het te zien zitten in de schuur. Het is ongeveer 80 vierkante meter aan gereedschap. In containers die dat. Maar ja, er is wel belang bij. Want als dat deur giet, die Groeikas hier. Dan wil ze ook een soort museum achter. Dus kwam er goed uit.
1: Ja.
0: Dus we waren allemaal enthousiast bij Meewes. De deal is in principe ook rond. Alleen moest nog even een schuurtje hebben. Nou, schuurtje, mijn beste loods om hem even tijdelijk neer te zetten. Nou, daar ben ik ook mee bezig. Is misschien gelukt, weet ik niet helemaal. Zodoende ben ik onbewust weer in de Groeikas terechtgekomen, zeg maar. Ja, terwijl ik dat helemaal niet wil. Maar nee. Ja, Jan die pakt me toch aan de hoorn. En is ook goed. Maar toen belde me pas op en zegt, ik heb pas door de radio luisteren en er is een vrouw op de radio die heeft zoveel verstand van groenten en alles. Ik zeg, wanneer dan? Ja, op een woensdag aan. Zeg, tussen 6 en 7 toevallig. Ja. Ik zeg, nou, die vrouw, die ken ik wel. Ik zeg, die heeft inderdaad wel verstand van tuin. Ja, wat die er allemaal uitgooien, zegt ze. Die mevrouw moet ik echt bij me hebben, want daar kan ik zoveel van leren. Ik zeg, nou ja, ik weet niet, maar ze lezen gewoon een boek voor haar. Oh, dat wist ze niet. Nou, zeggen, dat is ook wel interessant. Ja, nou, interessant. Ik zeg, ik ga dat even met Evie overleggen. Of je dan eens een keer maakt snuffel in dat boek. Hè? Want hij heeft het allemaal gehoord, wat hij opnoemt. En dat is een onderdeel van het hele boek. En dus hij was helemaal enthousiast over die tuinen en over dat boek en over de groente en weet ik veel. Dus zo, nou, heb ik met Joel geregeld dat Jan hem kan ophalen vorige weken.
1: Ja, maar ik heb geen Jan gezien.
0: Nee, je hebt geen Jan gezien. De deur stond op, boek lag klaar.
1: Boek lag klaar.
0: Maar geen Jan.
1: Nee, maar boek is er nog.
0: Een boek is er nog.
1: Boek is er nog. En ik zag in de stentor staan dat ze zo traag. Gisteren. In ieder geval ben ze er al bezig geweest.
0: Ja,
1: heel veel opruim en heel veel. Ja,
0: tak weg en zo. En er was. Ja.
1: En dat is in de buurt dan, moet ik dan denken van die kassen die
0: er
1: staan?
0: Ja, die kassen, ja. Alleen af de voor achterkant weet ik niet, maar die kassen.
1: Ik denk aan die achterkant, waar hij nu het voetbalpaadje fietst, dan kun je die kassen heel goed zien staan.
0: Ja.
1: Want ik zag door alweer prachtige woning in de vorm van een strandhuisje, hè. Ik dacht, nou, dat is toch de aanzicht van Elburg.
0: Ja.
1: Die zetten van die leuke punthuisjes op, want er komen ook huizen, hè.
0: En een zwembadje met een strand erbij.
1: Nee, dat zit toch in de veren toch al in de polder. Door het zwembad altijd de wijze.
0: Ja, strandhuisjes denk ik.
1: Maar dan een beetje Elburg en dat strand. En ik kreeg er alweer allerlei gedachten bij. Maar, het
0: nou ja, maar
1: er komen wel huizen tussen, heb ik begrepen.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Er komen woningen.
0: Oh. Nou,
1: en dan een gezamenlijke tuin. En daar kun je lid van worden, heb ik begrepen. Maar ja, hoe ze dat dan doen met die tuin de dokter, weet ik ook niet. Want
0: ja,
1: die zit erop. Of die meewerkt of hoe of wat.
0: Die moet er ook bij betrekken, zeg. En,
1: want daar speelt het allemaal af in die buurt.
0: Maar die is inmiddels ook bij betrekken, heb ik begrepen.
1: Ja, maar dan kun je lid worden van dit gebeuren. En dan kun je dus weer groente holen in die tuin.
0: Ja, ik
1: op
0: weet,
1: een of
0: ik
1: tegen
0: weet
1: andere
0: niet.
1: Manieren. Ik heb me er nog niet in verdiept.
0: Nou ja, misschien moet Jan er een keer bij om. Of dat je eens een keer met Jan op visite. Of dat jij bij Joel visite kunt als dat boek ophoudt. Misschien kunnen we in de commissie van de tuin dus.
1: Wat dacht je? Dat ik nog niks te doen had?
0: Ja.
1: Nee. En dan de bie. Ik kan ook geen onkruid van een rode kool.
0: Maar Jan wel iets over aardbeien.
1: Ik heb wel iets over aardbeien. Maar dat heb ik ook weer uit een boek, hoor.
0: Oh.
1: Nee, dat heb ik ook weer. Maar eerbiezen.
0: Ja.
1: Bent goed voor hart en heuf.
0: Oh.
1: Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat eerbiezen bijzonder goed bent voor het hart en de hersens. Ze zijn rieke aan, ja, hou je vast, de phytonitrieten.
0: Oh, dacht ik al.
1: Ja, die goed bent voor de gezondheid van het hart, zegt onderzoeker Roberta Holt. Ons onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het regelmatig eten van eerbiezen niet alleen het cholesterolgehalte verlaagt, maar ook het ontsteking helpt verminderen. Oh. Wat een belangrijke oorzaak is van hartziekten. Dagelijks 150 gram eerbiezen kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verlagen. Vooral bij mensen die een hoger risico op hartaandoening hebben. Verder wijst het onderzoek uit dat eerbiezen ook kunnen bijdragen aan het vertragen van de cognitieve achteruitgang en bescherming bieden tegen dementie.
0: Hoe weten ze het allemaal?
1: Nou, waar haalt ze het vandaan, hè?
0: Ja, nou, wel heel toevallig dat het erover hebben, want ik heb pas vorige week een artikel gelezen over aardbeien, dat die juist hem helemaal niet meer eten. Nou, niet omdat dit niet goed is, maar vanwege de bestrijding van, of de gewasbestrijding, zeg maar, de gif, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat echt heel veel gif op die aardbeien.
1: Wie hebben zelf een eerbiezenplanten, dus wie eet onze eigen eerbiezen, als ja, ze geen groeien?
0: Er zit toch helemaal geen eerbiezenambiance.
1: Nee, dat zal.
0: Ja?
1: Wie hebben zelf tomaten, wie ben zelf van de komkommers en de augurken.
0: Nou,
1: en
0: nu
1: al ook eerbiezen.
0: Ja.
1: Bijna zelf voorzien.
0: Ja. Nee, maar ik heb dat artikel gelezen. Ja. Want de aardbeien zal best goed wezen en dat zal ook wel kloppen. Maar
1: echt, met hij toch alles lezen? Dan maak je toch niks meer eten?
0: Nee,
1: nou, naar
0: de polderdeur die je ziet overal met die sproeien, over die gewassen en over die appels, ja, dan kun je ook niks meer eten.
1: Dan kun je toch niks meer eten? En hoe lang eten we het al? En hoe lang zit het er al wel niet in?
0: Ja,
1: en het zal allemaal niet. En dat ben, zeggen wie wel eens, al die geleerde koppen die niks met de hand kunnen, die de hele dag een beetje, weet ik veel, op die computer zitten, of waar dan ook op zitten, of voor ze het ook vandaan halen, of hoe ze het ook bedenken en wat ze ook doen. Ik denk wel eens gewoon het werk.
0: Ja, maar hun zien dat ook als werk.
1: Ja, tuurlijk. En nog goed betaald werk ook. Maar ja, goed.
0: Maar goed, we gaan over.
1: En vroeger werden ze misschien ook niet zo oud. Maar ja, als ik dan kijk naar mijn moeder, 93. Die heeft altijd alles gegeten, zo van het land en zo, weet ik veel wat.
0: Ja, maar toen
1: de achterbuurvrouw 104, die leeft misschien wel 5 jaar op Havenmoot. Ja, hoe doen die mensen het dan?
0: Ja, dat kun je ook soms.
1: Ik bedoel, de mens wikt en God beschikt.
0: Nou, oké.
1: Okay. En nou, nogal weer met de tuin.
0: Dat is een mooie tekst ook, ja.
1: Ja, hè?
0: Nogal weer met de tuin van Jan Blom weer.
1: Nee, we gaan naar de familie Kroeze.
0: Oh ja.
1: Die is ook al heel lang verbonden geweest met de tuinderijen. Hoewel dit beroep vele jaren gecombineerd werd met het houden van vee. Want Albert Kroeze, geboren in 1834, en zijn vrouw Hendekje Dokter, waren de eerste in de familie die actief waren in het tuindersvak. Hun zoon Arend Jan Kroeze, geboren in 1865, was ook landbouwer-tuinder. Hij was getrouwd met Elisabeth van den Bos. Uit dit huwelijk werden 3 zoons geboren. Albert Hendrik in 1905, Rijk in 1908 en Hendrik Aart in 1914. Jan Kroeze, 1945, zoon van Hendrik Aart Kroeze en Grietje Antgoor, weet uit overlevering dat nog wel het een en ander over zijn familiegeschiedenis te vertellen. Opa was een knappe stadsboer. Hij woonde aan de Beekstraten, nummer 46, en hij had 2 stallen aan de Smeestegen. Hij melkte in die tijd 18 tot 19 konen, maar hij was ook tuinder. Zijn gewassen werden vervent en vermarkt. Door had de mensen voor in dienst. Mijn vrouw heeft mij door veel over verteld. Toen mijn vrouw nog jong was, gingen ze op maandag met de groenten naar de markt in Apeldoorn. Op woensdag naar Epe en op vrijdag naar Zwolle. Daarnaast had mijn groefvaar nog ventes in dienst. Die zaten hoofdzakelijk in de buurt van Neuspeet. Het vervoer van de groenten en eerappels naar Apeldoorn, Epe en Zwolle ging met paard en wagen. Mijn vrouw heeft me wel eens verteld dat ze op zondagavond klokslag 12 uur vertrokken richting Apeldoorn. Ze hadden een soort hufkarren waarop de voerman rustig sleup, omdat het paard feilloos de weg kende. Onderweg werd altijd 2 keer aan de leg. Eerst bij het jagertje, bij Epe, en de volgende stopplaats was in Vaassen. Dan waren ze bijna 24 uur onderweg. Opa Kroeze was Elisabeth van den Bos. Ze was van huis uit gereformeerd en kwam uit Neuspeet in de buurt van de Meulen. Opa mocht wel met haar trouwen, maar dan moest hij ook gereformeerd worden. En hij was van oorsprong hervormd. Mijn groefvaar bezat vele grond. Aan de Kampendijk en in de polder Oosterwolde had de diverse perceelen graasland. En bij de Zuiderzeestraatweg en het einde van de Neusbeterweg tot aan het Goor toe was hij de eigenaar van vele akkers en bouwland. En in de brede gang had mijn opa

Net zoveel mee als tante Jannetje van de familie Prijs. Dan was het gelikken verdeeld. Mijn vrouw kwam er wat dat betreft het bekaaiste vanaf, want hij trouwde met een vissermansdochter. Ome Rijk is lange vrijgezellen bleven. Die heeft de boerderijen in de stad van mijn groefvrouw voorderzijd. Het huis van mijn groefvrouw aan de Beekstraat bestond uit een mooi voorhuis, een tuin en een stal aan de smeestegen. Aan de overkant van de stegen was ook nog een ruime stal. Mijn vrouw heeft dichter bij de Goordijk, Hoek Nunspeterweg, Flevolweg, ook diverse percelen grond erven. Mijn omes bent geen boeren, maar mijn vrouw is uiteindelijk tuinder geworden. Vanuit de schoolbanken is mijn vrouw begonnen met de tuinderieën. Eerst met arbeiders in dienst, later met eigen jongens, Arend Jan en verkorte tijd Albert. In de 60er jaren ben ze geleidelijk overgegaan in de bloementeelt, door veel meer in te verdienen. Maar we hebben ook veel komkommers en tomaten in de kassen geteeld. Mijn vrouw heeft in de beginjaren altijd de markt in Epe aanhuilen. Hij had toen al een auto, een Amerikaanse personenauto, waar de helft van afwassen zag en waar een bakkie achterop was gebouwd. In de vakantie ging ik nog wel eens met mijn vrouw mee naar de markt in Epe. Johannes Bosman, Eert Mannegy en Reinier ten Haven gingen door in die tijd met Peert en Wagen naartoe. Ook de familie Engeltjes ging met groenten naar Epe toe. De rest van de groenten worden aangevoerd op de groenteveiling in Elburg. Mijn vrouw was in de jaren 60 heel actief in de politiek. Net als mijn opa was mijn vrouw veulen aan het vergaderen. Er was bijna geen bestuur waar ze niet in zaten. In die tijd was arbeid nog niet zo duur als nu. Ook oma Albert uit Doorspik zat in de gemeenteraad van Doorspik. En toen Elburg en Doorspik waren samengevoegd, twee broers in de gemeenteraad, mocht in die tijd niet. Dus oma Albert is toen een stap. Mijn vader heeft nog een termijn volle maak. Rieke is mijn vader niet van de won. Het kostte hem eerder geld. Toen mijn vader wethouder werd, heeft hij geleidelijk aan een stap teruggedaan in het bedrijf.

0: Ja, we moeten hem even iets aan de kant zetten, die andere even, anders komen we er niet erin, denk
1: nee.
0: ik.
1: Want, maar waar stond dat nu ook weer in dan? Dat, ik vandaag, oh, dat staat wel op Facebook gestaan. Ondersteun de plaatselijke tuinders en de

0: stond een van de tuinders inderdaad. En toen met kisten prachtige bloemkool.
1: Dat was dokter, dus dacht ik,
0: ja. Ja, dat was dokter, ja. Dus toen dacht ik, oh, dan kan ik ook nog wel eens even. Mijn man zit te dichten. Tenminste, dat neem ik aan dat de man dicht zit.
1: Ja, denk ik.
0: Dus dan wordt vrijdag. Niet mijn vrijdag, maar bloemkool. Ja, nu gaan we nog een Jan en Anne geven, anders kom je er niet aan toe. En vorige week komen we ook al over de sleur.
1: Oh, nee, dat kan niet.
0: Maar we kregen wel reacties dat het een mooie uitzending geweest was.
1: Ja, het was zelfs zo erg dat de vrouw van Bettis vergat de eerappels op te zetten.
0: Ja, ja, die had de eerappels op te zetten. Dus Bettis moest... Nou ja, dat was een goed teken dat wie goed bezig was.
1: Ja, ja, ja.
0: Het kwam zo spontaan. Dus ja, ja. Nou, wie ben daar mooi in elkaar opgespeeld.
1: Ja.
0: De koopman aan de deuren. Verleden weken zat ik en de vrouwen op ons dode gemak koffie te drinken. Van de zondagse koekjes waren nog 2 krakelingen overgebleven en die atten we erbij op. Het was in die tijd van de uitverkoop. En wie handen het erover dat de vrouwen op zo'n geschikte manier een prachtig overhemd voor min op de koppen tik had. Maar toen zich aan de ging, gaat Jan, ik moet er ook nog eens een paar nieuwe schoenen bij hem. Mijn dunkt dat moest mijn manmerg maar eens proberen er een paar te kopen. In de uitverkoop kun je nog wel eens geschikt mooie schoenen krijgen. Ach, en dan ging zeg ik, moet dat nu manmerg per se gebeuren? Er is een verkoping in de buurt en daar wil ik wel even op de fiets naartoe. Niks geen gezeur, zegt de vrouwen. Vanmiddag past me niet. En mijn nacht me kwast, mijn middag kunt mijn beste uit. Ik heb mijn kummige koffie maar leeg gedronken en niks meer te zeggen. Want heel wat jouw huwelijksgeluk hebben mijn leert dat er toch geen praten aan is. Als ze een keer in de kop heeft mijn middag schoon met me te kopen, dan moet dat mijn middag ook maar gebeuren. En dan ging tappen voor de tweede keer een kummige koffie in. Toevallig keek ik eens naar buiten. Heel langzaam zag ik een kleine bestelwagen door de straat erin. Ineens stopte die bestelwagen bij ons voor de deuren. Hé, dacht ik bij mezelf, wat zal dat betekenen? Ik zag een vreemde vent uit de bestelwagen stappen en hem zich in kikken. En toen liep hij naar onze deuren. En even later klingelden onze bellen. Volk aan de gien, zie ik, een vreemde vent met een bestelwagen. Ga maar eens kijken, zegt de vrouwen. Ik slofte de deuren en inderdaad een onbekende keel stond op onze stoepen. Hij tikte netjes aan zijn hoed en hij zegt, goedemorgen meneer, een kennis van jou, waar ik van man was, heeft mij gestuurd. Je moet weten dat ik koopman in schoonen binnen en ik heb een paar prachtige schoonen voor je te koop voor weinig geld. Maak ze eens laten zien. Hé, dacht ik, dat is mooi toevallig. Nu heb ik met de vrouwen over schoonen gepraat en nu komt er ineens zo'n koopman in schoonen aan de deuren. Ineens hoorde ik een stemmen achter me. Wat is dat, Gatjan? Dat was Annegie. Voor ik wat zeggen kon, nam de koopman het woord. Goedemorgen, mevrouw, zei Genetisch. Ik ben koopman in schoonen. Ik vertel je man net dat ik een paar prachtige schoonen voor hem heb. En voor een heel geschikt prijsje. Ach nee, koopman, zegt Annegie, dat is niks voor ons. Schoon koopman de deuren. Dat is niks. Je wou zo vaak voor de woordschoeting, koopman de deuren. Inderdaad, mevrouw ratelende. Je hebt gelijk. Met koopman de deuren ben je voorzichtig wie. Er is zoveel slechtheid bij de weg. Maar met min echt woord is het anders. Je ziet er bij kopen en ik kan je ook wel vertellen hoe ik je zo'n goedkope aanbieding kan doen. Hij stond inmiddels al in de gang. Mij hun, mevrouw en meneer, ik heb onlangs in Brabant een hele voorraad van een schoolfabriek in overgenomen. Ze konden het niet meer bolwerken tegen die grote fabrieken. Maar kwaliteit meesten? Oh, om de vingers bij af te likken. Ik heb de voorraad heel geschikt te koch en ik verkoop de schoenen ook weer geschikt. Tientallen mensen heb ik al een paar beste schoenen helpen voor een prikkie. Dat kon ik doen, mensen, want ik heb geen winkel. Dus ik heb haast geen onkosten. Alleen een beetje benzine voor mijn bestelwagen. Maak je de schoenen eens laten zien? En hij geen interesse hem? Eem, goede vrienden hoor. Ach nee, zegt de vrouw, dat lijkt me niks. Ik dacht ondertussen dat wanneer ik een paar schoenen van deze man kocht, dat ik dan mijn middag niet meer aan ging mee hoeven. En kon ik mooi naar die verkopige. Och, Annegie, zeg ik, wie kunt toch wel even kijken? Als het jou niet lijkt, dan doe het niet. Dat bedoel ik, meneer, zegt de verkoopman. Ik ben een verstandig man. Nou, vooruit dan maar, zegt Annegie. Net als dat vrouwelijk nu niet nieuwsgierig is. Een moment, kwekte de koopman. We zagen hem achter in zijn bestelwagen duiken en door kwam aan met een school in de klavier. noem mij te geschikken zeggen. Ik zag wel dat het een mooie zwarte school was. Kom er maar eens even in, zegt Annegie. De koopman liep mee naar de kamer en Annegie schonk nog een kopje koffie in. Hij overhandigde hem in de school. Overtuig je, zegt de koopman. Een school om te kussen. Prima leer, prima van pasvorm. Laat die vent gelijk hem. Het was een schitterende school. Ook Annegie nam de school in de vingers en ze moest toch toegeven dat het mooi was. Toen moest ik hem passen. Het was de linkerschool. Ik trok er de school aan. Nou, meesten, hij zat als gegeuten. Heerlijk zacht leer en ik voelde amper dat ik wat aan de voort had zitten. Nou, jubelende koopman, is het geen juweeltje? Inderdaad, dat moest ze me toegeven. Maar die schoenen, die zult ook nog wel een paar cent kosten, zegt de vrouw. Mevrouw, zegt de koopman, door slui van achterover. Ik heb het al gezegd, ik heb goedkoop in een koch en ik verkoop ook weer goedkoop. Bovendien heb ik me een lekker bakkie koffie in de schuinken. Vooruit, ik zal niet kinderachtig zijn. 15 gulden en dan hoop ik nog eens weer om te komen. Lieve Tiet, dat was zowat voor niks. Zo'n paar prachtige schoenen voor 15 gulden. Annegie was ook dieper onder de indruk. Ze bent werkelijk mooi, peinzende vrouwen. En toen zeg ik ineens, nou, koopman, voor 12 gulden wek ze hem. Nou, nou, Carmen, de koopman, 12 gulden, het moet toch niet te gek worden. In de winkel kosten ze zeker 25. Maar vooruit, ik hoop je als klanten te houden. Ik kreeg ze voor 12 gulden. Wat had ik een schik. Feitelijk had ik een 10 moeten zijn. Maar ja, wacht, zegt de koopman. Ik zal even de tweede schoen erbij pakken. Een ogenblik. De koopman nam de schoen weer mee naar buiten en Annegie plakken 12 gulden uit te knippen. Ik en de vrouwen lopen de gang in. Wie zagen de koopman weer in zijn bestelwagen rommelen en even later kwamen met de schoendeuzen voor de dag. Hij loopt naar ons toe en hij drukt hem in de schoendeuzen in de vingers. Zo, zeg je, dat is dan 12 gulden. En ik hoop dat hij er nog vele jaren met plezier mee me aanloopt. Ho, ho, ho, wacht even, zeg Annegie. Laat me even kijken of het dezelfde schoen ben. Vrouwtje, vrouwtje, toch, kwelende koopman, wat ben je toch wantrouwend? Annegie zegt niks. Ik deed de schoendeuzen los. Het was in orde. Twee prachtige schoenen lagen in de deuzen. Hoe was het mogelijk, zo'n paar schoenen voor dat geld? Annegie overhandigde de koopman de 12 gulden. De koop nam met een zwaai van zijn hoed en reup, bedankt, ik ga meteen weer verder, hè, want ik moet nog meer goede klanten af. Hij sprong in zijn bestelwagen en stuif de straat uit. Tjonge, jongen, zeg ik, wat een goede man toch. Ik snap er nog niet hoe die man schoon voor dat geld kan verkopen. Ach, zegt de vrouwe, ik weet niet waar dat volk de boel opscharrelt. Toe, laat ze me nog eens zien. Ik pak de deuzen en dingen deksel los. Wat een paar schitterende schoenen, fonkelend lagen ze in de deuzen. Ik pak ze eruit, ik ruik er eens iets aan. Die kloren leerlog steeg in mijn neusgaten. Ik streek eens iets over het leer. Het was compleet net fluweel. Compleet een wonder, Annegie, zeg ik. Annegie knikken en ze pakken de schoenen van mij aan. En toen, meesten, toen gaf Annegie toch ineens een galop af en ze liet de kostelijke schoenen zomaar uit de vorm vallen. Annegie, zeg ik, wat is het toch, meesten? Oh, Gert-Jan, jammer een Annegie, die smerige oplichter. Die flessentrekker, die vent met zijn smoesjes, heeft ons mooi bij de benen gehad. Ik pak de schoenen van de grond. Meester, zeg ik, wat markeert er dan aan? Vent, Carmen Annegie, het lijkt wel of je de ogen vol mosterd hebt zitten. Zie dat dan niet? Het ben, twee linkerschoenen. En toen leut ik ook de schoenen uit de vingers vallen. Inderdaad, het waren twee linkerschoenen. Verslagen zat ik en de vrouwen mekaar aan te kikken. En toen ging de bellen weer. Ik had geen kracht meer in de been om naar de deuren te gaan. Annegie ging. Twee tellen later. Hun ik hoor een geweldig spektakel aan de deuren maken. Het leek wel ruzie. Maak dat wegkom, schitterend Annegie. Ik wil met jou niks te maken hebben. Verruid, bandiet, of ik sla je met de pantoffel in de nekken. En toen hoorde ik de voordeur met een daverende klap dicht te slaan. En ik zag Annegien binnenkomen met vlammende ogen en met de knipmutsen stijl op de kop. Annegien, stamelde ik. Wat was dat? Oh, zegt ze, dat was een koopman in Dekens. En die heb ik maar eens even goed te woord rijden, zeg.

0: Als je mommelman.
1: Ja, mommelman, ja. Nou, zo af en toe dan denk ik, geef me erin. Want foei, soms zij dagen.
0: Je hebt nog een paar minuten, Dennen.
1: Ik zie het. Zij is een tuin vol wilde bloemen. Een boeket. Ze is een bron. Een manen. Een zonne. Een beren. Ze is een vee. Een ree. Een aquarel. Ze is mijn danstente. Mijn kapsel. Ze is mijn lied. Mijn dade longen. Een koninginne. Een het. Ze is een warm concert. Een park met duizend banken. Duizend klanken. Duizend lusten. Ze is mijn welterusten. Mijn ontbijt. Ze is mijn tit. Mijn sterke drank. Mijn berg. Mijn dal. Mijn weiland. Ze is mijn eiland. Mijn stilte in mijn storm. En koffie kan ze zetten. Enorm. Nou, Jan Tove, je moeder.
0: Ja. Ja, mooi.
1: Ja, dat is van Toon Hermans. Ik heb het leven lief. Ja. Kreeg cadeau van iemand. Die zegt er hij vast nog wel eens wat aan.
0: Ja, ik kreeg ook af en toe mooie boeken. Hè?
1: Ja, maar zeker. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ik vind het ook wel knap dat die boeken allemaal in dialect zijn.
1: Knap, hè? Ja, heel knap. Nou, af en toe is het een beetje verdraaid dialect. En dan kreeg ik ook nog wel eens commentaar.
0: Nou ja, dat geeft niks.
1: Want ik hoorde me net ook zelf drie keer zijn keel. En toen was het opeens een man.
0: Ja. Dat is toch een keel.
1: Is toch een keel. Ja.
0: Nou, we zijn er weer uit. Het is nog maar een minuut of twee.
1: Ja, we kunnen nog even zeggen dat festival vanavond begint.
0: Ja, vanavond op de Vismarkt. Ik weet niet precies hoe laat, maar het is nu zometeen aan de gang.
1: Ja.
0: En het duurt volgens mij tot zaterdag over een week. En dat is in de vesting en om de vesting en is muziek.
1: Ja, het duurt tot 23 mei.
0: Ja, dus muziek en cultuur en optredens en ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval...
1: Ik dacht dat er ook nog iets van dialect was.
0: Oh,
1: ik heb iets op de kleinste staan, dat is in de kloosterkapel.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Of dat loopt erin. Ik heb iets opgeschreven over dialect. Dan moet je
0: even kijken op de website van...
1: Oh ja, alles kooi op de weg staan. Maar er liggen ook prachtige folders. Ik denk dat die wel bij de VVV liggen. Ja. Schitterende folders liggen door.
0: Goed, nou Diana, bedankt maar weer voor vanavond. Ja. En ik zou zeggen, een goede hemelvaartdag en een goed weekend vast.
1: I ook.
0: En tot de volgende keer maar weer.
1: Tot de volgende keer, hè.
0: Ja.
1: Goeie

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Ik ga wat vertellen over de onlangs overleden Sonja Baren. Vorige keer heb ik wat verteld over Vestingval, wat woensdag is begonnen. Nu heb ik het over megakunst in het wild, zelfbrood bakken, Ellen Kolm van Annemiek. Nou, we gaan eerst luisteren naar André Hazes junior met Doe het licht maar uit. MUZIEK

Sonja Maria Barend, opgegroeid als Sonja de Groot, was een Nederlandse televisiepresentatrice die in Nederland ook wel de koningin van de talkshow wordt genoemd. Meer dan 40 jaar was ze op televisie te zien. Eind 2006 hield ze op met het maken van televisie. Naar haar is de Sonja Barend Award vernoemd, een prijs die jaarlijks toegekend wordt voor het beste interview van Nederland. Zij werd in Amsterdam geboren als dochter van de Joodse David Barend en Wilhelmina Michelina Lobach. Toen ze 2 jaar was, werd haar vader door de Duitse bezetter weggevoerd. Een jaar later werd hij in vernietigingskamp Auschwitz vermoord. Onbekend met deze gebeurtenis groeide ze op met de achternaam van haar stiefvader en ze kwam pas achter het lot van haar biologische vader toen ze 10 jaar oud was. Naar de MULO ging ze als 15-jarige werken bij de Twentse Bank. Later noemde ze deze tijd de hel. Ze besloot meer uit haar leven te halen. Ze ging 's avonds naar de HBS en vond werk via een beroepskeuzeadviesbureau. Dat kantoor deed ook zaken met omroepen en zo kwam ze terecht bij de televisie. In 1966 was ze voor het eerst op televisie te zien als omroepster bij de NTS, waar ze de jonge onderzoekers presenteerde. Nadien presenteerde ze programma's bij de VARA zoals Bellevue, Dagje Ouder en Fanclub, geregisseerd door Ralph Inbar met wie zij op 5 december 1968 trouwde. In 1972 maakte ze overstap naar de AVRO waar ze achtereenvolgens Sterallures, Een Leven in Beeld en Sonja's 's Avonds presenteerde. Bij het spel Wie van de Drie zat ze in die tijd in het panel. Ze ging vervolgens met haar echtgenoot enige tijd in Israël wonen en werken. Na haar comeback bij VARA presenteerde ze goed bekeken praatprogramma's als Sonja's Goed Nieuws Show en Sonja op met verschillende dagen van de week in de titel. Een sleutelrol op de achtergrond speelde hierbij bedenkster en eindredacteur Ellen Blazer, los van de grond van Jeroen van den Boom.

0: naam is Bouwman. In de jaren 60 en 70 met tv-programma's waarin amusement en spel de overhand hadden, groeide ze uit tot Nederlands bekendste vrouwelijke presentator. In haar programma's speelden opinie en actualiteit een belangrijke rol. Ze ontving opiniemakers uit politiek, kerk en samenleving als kardinaal Simonus en vele mensen uit de wereld van de cultuur, zoals omstreden schrijver moordenaar Richard Klinkhamer. Ze tekende ook voor andere programma's, maar maakte vooral naam met haar Sonja Op-reeks. Ze zette er nog een jonge traditie voor, die was begonnen met Voor de Vuist Weg van Willem Duis. Zij dan de aanpak van waren kritischer en soms duidelijker meer sociaal bewogen was. Tussen 1997 en 2002 presenteerde ze met Paul Witteman het praatprogramma Barend en Witteman, later kortweg BNW. Een van haar recentere programma's was Sonja, de meester en de leerling. In 1985 interviewde Barend de later geliquideerde crimineel Stanley Hills in haar praatprogramma. Politiewoordvoerder Klaas Wilting noemde dat destijds in triest. In 2019 vertelde ze in De Wereld Draait Door dat ze uit sensatiezucht had gehandeld. In 1988 was ze de presentatrice van de 9e editie van het tv-programma Kinderen voor Kinderen. Haar bijnaam Koningin van de Talkshow werd haar op 1 augustus 1999 toebedeeld door Adriaan van Dis in de tv-uitzending van Zomergasten, waarin hij haar interviewde. In 2004 eindigde ze op nummer 126 bij de verkiezing van de grootste Nederlander. In de laatste uitzending van Sonja op 30 december 2006 introduceerde ze Frits Barend als haar grote broer. In werkelijkheid is hij heel in de verte, in de vijfde graad familie van haar. En dan horen we Paul de Leeuw met Vlieg met me mee.
1: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Proche le temps de la fucking langue des petits regenboog. De zinger, de zanger, de chanteur, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

22 augustus 2006 maakt het bekend dat ze na het voltooien van de 39e serie over 50 jaar televisie zou stoppen met het maken van televisieprogramma's. Tijdens de laatste aflevering van Sonja op 30 december 2006 ontving zij uit handen van burgemeester Job Cohen van Amsterdam de onderscheiding van officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten. Voor de Nederlandse televisie. Ter gelegenheid van 60 jaar Nederlandse televisie presenteerde ze op 8 oktober 2011 nog één keer haar voor één wekelijkse praatprogramma Sonja op zaterdag. In 2017 bracht ze haar autobiografisch boek Je ziet me nooit meer terug uit over haar weggevoerde en vermoorde vader en wat dit voor haar voor gevolgen had. Zo schreef ze dat ze haar tv-gasten alles durfde te vragen, maar dat ze de wezenlijke vragen aan haar moeder nooit gesteld kreeg. In januari 2025 distantieerde ze zich vlak voor de première van het toneelstuk dat over haar boek werd opgevoerd. De makers hadden zich van haar carte blanche gekregen, met als enige uitzondering dat haar moeder niet als persoon ter tonele mocht worden gebracht. Uiteindelijk verweet ze de makers dat het toneelstuk te veel ging over haar tv-loopbaan. Ze was van 1968 tot 1971 getrouwd met Ralph Inbar. In 1981 trad ze in het huwelijk met architect Abel Cahen. Zelf hadden ze geen kinderen. Via haar echtgenoot was ze stiefmoeder van zijn drie dochters uit het eerder huwelijk. Ze overleed in april 2026 thuis in Amsterdam op 86-jarige leeftijd. Haar uitvaart in besloten kring vond een week later plaats op begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. Gerard Joling en Jan Smits met echte vrienden.

De megakunst in het wild. In een veld, op een brug of naast een meter op het station. Overal in Nederland zijn enorme kunstwerken te vinden die een verhaal vertellen, de omgeving verrijken en uitnodigen om even stil te staan. De wildteel in Spijkenisse. De twee enorme walvisstaten naast metrostation De Akkers in Spijkenisse zijn op zich niet bijzonder. Maar op 2 november 2020 werd het object van architect en kunstenaar Maarten Struijs wereldnieuws toen een metro ontspoorde en op een van de staten tot stilstand kwam. In plaats van 10 meter lage tabletten te slaan. De conducteur, de enige inzittende, kwam met de schrik vrij. Beelden van dit bizarre tafereel gingen de wereld over. Het observatorium in Flevoland. Dit landschapskunstwerk van aarde, beton en staal is volgens maker Robert Morris een moderne versie van prehistorische steenkringen zoals Stonehenge in Engeland. De grote cirkels van aarde hebben kijkgaten waardoor op een aantal dagen per jaar precies de zonsopkomst te zien is. Rond 21 maart en 21 september bijvoorbeeld is de zonsopkomst in het middelste vizier te zien. Het observatorium is vrij toegankelijk en ligt langs de Zwifte Ringweg tussen Lelystad en Zwifteband. En dan het Jardin des Mâles in Otterlo, het Krullemuller Museum. Dit tuinkunstwerk van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet uit 1974 is maar liefst 600 vierkante meter groot. Het is gemaakt van gewapend beton en kunsthars en in wit beschilderd met zwarte lijnen. Het grillige object vol muren, hellingen, traptreden en ruimtes is bedoeld om te ervaren. Niet om van een afstand naar te kijken. Het is toegestaan om er doorheen te lopen, erop te klimmen en overal te gaan zitten. Het staat in de beeldentuin van het Krullemuller Museum in Otterlo, midden in het park De Hoge Veluwe. De drie J's met vallen en weer opstaan.

De watervolf nabij Hoofddorp. De rustende wolf die over het landschap waakt langs de N205 is ontworpen door het kunstenaarsduo Blok Luchthart. Het oranje silhouet is ongeveer 20 meter lang en 1 meter hoog. In de buik van het stalen beeld is kabbelend water te horen, een verwijzing naar de drooglegging van de Haarlemmermeer. Het object erin klimmen of erin hangen mag, staat op een tenue langs de Drie Merenweg en is per fiets en ter voet te bereiken. De aardappeleters in Nuenen. De aardappeleters van beeldhouwer Peter Nagelkerk is gebaseerd op het gelijknamige schilderij van Vincent van Gogh. Het beeld, een levensgroot in beton gegoten gezin, aan een eettafel staat in het centrum van Nuenen. De schilder woonde en werkte 2 jaar in dit Brabantse dorp, dat men wat trots is op deze beroemde oud-inwoner. In Nuenen staat ook de pastorie, het huis waar de ouders van Van Gogh een aantal jaren woonden en dat vaak door hem werd geschilderd. Vlakbij de pastorie is het museum en informatiecentrum van Gogh Village, waar meer te ontdekken valt over de Brabantse jaren van de schilder. Nick en Simon met Pak maar mijn hand.

de Flying Pins Eindhoven. Dit kunstwerk van kunstenaars Klaas Oldenburg en Koosje van Bruggen staat tegenover het treinstation van Eindhoven. De gigantische bowlingbal met 10 wegschietende gele kegels leent zich voor een vrolijke fotosessie. Een leuke stop tijdens een stadswandeling of om het wachten op de trein te verzachten. En de Gates of Light, de afsluitdijk. Om Gates of Lights van Daan Rozengade te ervaren, is het zaak om in het donker over de afsluitdijk te rijden. De 60 sluishoofden van de sluizen van Kornwendezand zijn bekleed met een reflecterend materiaal. In het donker weerkaatsen deze strips het licht van de autokoplampen. Zo ontstaat bij elke passerende auto een futuristisch en energie-neutraal lichtlandschap. Het is zichtbaar voor verkeer in beide richtingen. De verwoeste stad in Rotterdam, het bron.

Zelf brood bakken. Niets is zo lekker als een zelfgebakken brood, vers uit de oven, zacht van binnen met een knapperige korst. En het huis gaat er ook nog eens heerlijk van ruiken. Met deze tips kun je meteen aan de slag. Veel brood uit de supermarkt bevat broodverbetermiddelen en enzymen om het langer vers te houden. Ook wordt soms mout toegevoegd om een extra bruine kleur te geven, waardoor het gezonder lijkt maar niet is. Wie zelf brood bakt, heeft volledig controle over de ingrediënten, zo blijft het puur en gezond. Let op, brood van de bakker of uit de supermarkt wordt vaak gemaakt met jodiumhoudend bakkerszout. Brood eten is hierdoor een eenvoudige manier om voldoende

jodium binnen te krijgen. Dit stofje is belangrijk voor een goede stofwisseling en gezonde schildklier. Gebruik bij het zelf broodbakken dus liefst ook jodiumzout. Zelf broodbakken is niet moeilijk, maar het kost wel tijd en aandacht. Een goed deeg moet 10 tot 15 minuten worden gekneed en het moet 2 keer rijzen voordat het de oven in kan. Bij een broodbakmachine is het een kwestie van alle ingrediënten erin doen en op de knop drukken. Het kneden, rijzen en bakken gaat volautomatisch. Wie van een lekkere, knapperige korst houdt, zal zelf aan de slag moeten, want daar verliezen de meeste broodbakmachines de wedstrijd. Tip: gebruik de broodbakmachine alleen voor het kneden en rijzen van het deeg en bak het brood af in de oven. Weinig werk en toch een lekkere korst. Rockabilly van Ria Valk.

Zuurdesembrood heeft een andere smaak dan brood gemaakt met gist. Het is zuurder en wat nootachtig. Het is langer houdbaar en beter te verteren. Voor het maken van zuurdesembrood is een zuurdesemstarter nodig. Meng hiervoor 50 gram tarwebloem of volkoren tarwebloem of roggemeel met 50 ml water. Laat het mengsel 24 uur op kamertemperatuur staan, losjes afgedekt. Voeg elke dag verse bloem en lauw water toe om de starter te voeden en roer telkens goed door. Na 5 tot 7 dagen is de starter actief. Het borrelt en ruikt licht zuur. Zuurdesemstarter die regelmatig wordt gevoed is eindeloos houdbaar. Voor het bakken van een brood met 500 gram bloem is ongeveer 100 gram starter nodig. Zelfgebakken brood blijft 12 tot 24 uur vers. Daarna wordt het droog. Geen nood, besprenkel oud brood met wat water en piep het in een paar minuten op in een oven van 180 graden. Dan is het weer net zo lekker als vers. Eindeloos variëren. Voeg een handje noten en zaden toe aan een deeg en bestrooi het voor het bakken met zaden. Voeg rozijnen, dadels, cranberries, noten en een snufje kaneel toe voor een zoeter brood. Voor meer smaak en vezels, meng wat volkorenmeel, speldmeel of havermout door het deeg. Meelsoorten zonder gluten, zoals boekwerd, wijsgiers, rogge, moet altijd worden gemengd met tarwemeel voor een goed gerezen brood. Anders wordt het te compact. Siska Peters met De Zwarte Kat.

De column van Annemiek, het noodpakket. Het is er meer dan 50 jaar geleden dat mijn jongste broertje om duur speelgoed vroeg, waarop mijn moeder zei dat daar geen geld voor was. Dat kunnen we toch uit de muur trekken, sprak de oplettende dreumes. Je gaat het later nog moeilijk krijgen, dacht ik als bezorgde eigenwijze zus. Is een reuze meegevallen. Maar na dit voorval zijn er hele generaties opgegroeid in de veronderstelling dat voedsel zijn oorsprong vindt in de koelkast. Vandaar dat men tegenwoordig de weg niet meer weet naar de boer, die momenteel met een enorm overschot blijft zitten. Noodpakketten vol kostelijke groenten die in de kliko zullen eindigen. Daarom viel het denkvooruitboekje van de overheid onlangs op ieders mat. Tips om in noodsituaties 72 uur uit te houden. Kennelijk staan we inmiddels zo ver af van de natuur dat we niet meer weten hoe we ons vegenlijf te redden als de nood aan de man komt. Maar zou dat echt waar zijn? Zijn we door voorspoed zo ontant geraakt dat onze schranderheid is verdwenen? Of zien we een ander lijstje over het hoofd? Een simpel A4'tje met buurtbewoners en hun vaardigheden. Wie kan goed timmeren? Bij wie kunnen we terecht voor een relativerende grap? Wie heeft er een EHBO-diploma? Het vertrouwde, verstandige nobelschap van toen lijkt mij het schranderste noodpakket. Onze redding is nabijer dan we denken. Ronnie Tober met een roos in je blonde haren.

Ja, en dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Jeanette, bedankt voor de techniek. Samenstelling en presentatie was in mijn handen. Het team wens u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En tot slot hoorden we nog Marga Beurt met Rechtop in de Wind.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

klanken van lokale omroep Elburg. Gisteren was het Hemelvaartsdag. Je hebt je strijd ten einde toe gestreden, tot God je riep. Hij nam je bij de hand. Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden. Je stap voor stap geleid naar het beloofde land. En naast de droefheid die we moeten dragen, is er het weten. God heeft je bevrijd. Hij gaf ons niet het antwoord op onze vragen, maar schonk ons uitzicht op zijn eeuwigheid. Het christelijk jongenkoor rejoiced, want u bent Heer.

Samen te dienen, gezongen door het Veluwsmannen Ensemble, is bestemd voor Henk en Jans van Wezep. Afgelopen maandag waren jullie 60 jaar getrouwd. Namens mij van harte gefeliciteerd.

Psalm 150, gezongen door het christelijk streekkoor Otterlo, is bestemd voor mevrouw Westering van den Berg in het Nieuwe Feitenhof. Aanstaande maandag 18 mei bent u jarig, namens bewoners en medewerkers van harte gefeliciteerd.

Groot is uw trouw, o Heer, gezongen door Remco Hackert en het Center Gospel Choir, is bestemd voor de leden van de Ouderencommissie Doornspijk Hoge Enk.

Heer, u bent altijd bij mij. Gezongen tijdens de Nederlands Zingdag is bestemd voor onze collega Kobi Kroneman. Maandag 11 mei was je jarig. Namens het team van harte gefeliciteerd.

Heer, leer mij de dingen van elke dag te doen met blijdschap en een lach. Een lach misschien door tranen heen, waarvan u weet, ja, u alleen. Leer mij te zien naar mensen om mij heen en zeker niet de ogen op mijzelf alleen. De naaste die u op mijn pad doet gaan is soms zo ver van mij vandaan. Het is een opdracht van u, Heer, en daarom vraag ik u, o leer, mij toch de dingen om mij heen te zien en om te blijven bidden bovendien. Ga met mij mee, wees gij mijn leidsman, omdat ik op mijn weg niet meer verdwalen kan. Een smalle weg waarop mijn voeten gaan, de vertrouwde weg achter Jezus aan. Na het afscheid nemen hoort u het christelijk mannenkoor Lelystad met het lied Glorie aan God. De techniek was in handen van Jeanette, mijn dank hiervoor. Samenstelling en presentatie deed ik Dini van Wezen. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En na het journaal van 12 uur het programma Middagmatinee met Ben Ransdorp.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken een uur extra reistijd. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag. We hebben het weer altijd bij de hand in Nederland. Temperaturen beneden normaal. Je zou zeggen, in mei zijn we altijd blij, maar in de vogeltjes liggen een ei. Maar met de temperatuur zijn we nog niet zo blij mee. Maar ik hoop dat hij wat blijer wordt met de muziek en natuurlijk de lokale informatie. Laten we maar eens een keer beginnen met instrumentaal. James Last hanteert een nummer van The Moody Blues, Nights in White Satin.

Tijd voor het eerste bericht. En het is zo niet zo lang geleden, want gisteravond, oftewel vannacht, want bij Wezep, bij het SO tankstation langs de A28 bij Wezep, is donderdagnacht een overval gemeld. De politie deed het ter plaatse het onderzoek. Onder meer een speurhond, meldt een 112-verslaggever. Voor het onderzoek zijn een groot deel van de parkeerplaats op de naastgelegen passages en groenstroken onderzocht. Na de overval werden de tankstation en de shop gesloten. Het personeel is door de agenten gehoord. Bij de pompen stonden enkele auto's. Vermoedelijk was er op dat moment een overval, ook klanten of getuigen aanwezig. Maar de politie kan er nog niks bevestigen. Over eventuele buit, schade of gebruik van een wapen is nog niets bekend. Dus misschien horen we daar nog wel meer van. We gaan even naar de volgende muziek, naar Volendam.

Tot zover dan de BZN. We gaan nu naar een mooie plaat van René en Renato. Dat is uit 1983. En ik kreeg daar een speciaal verzoekje voor van Theo. Dus het is ook wel weer leuk. Hier komt-ie.

Ja, deze plaat zou je ook wel natuurlijk als een soort duetplaat kunnen doen. Maar goed, ik heb al straks een duetplaat van Krent en Foresight, want dat duurt nog heel eventjes. Goed, eerste bericht weer. In Salk, in de sfeervolle Sint-Nicolaaskerk in Salk, vindt op zaterdagavond 6 juni 2026 een bijzondere zomeravondconcert plaats. Het christelijk gemengd koor DEV uit Salk verzorgt die avond een gevarieerd muzikaal programma. Onder leiding van dirigent Marijn de Jong. Aan het concert werken ook Diddy van der Stouwen mee op orgel en op piano het Kamper Kamerorkest. Bezoekers kunnen genieten van een afwisselend programma met bekende en minder bekende koor en instrumentale muziek. Op het programma staat onder meer de Duitse Messe. Het concert begint om 19:30. De deuren van de Sint-Nicolaaskerk aan het Kerkplein 22 openen om 19:00. De toegangsprijs bedraagt €5. We gaan de volgende draad praten, want het is een mooie plaat uit

0: Misschien herkent het, dat is het 1961 Rocco Granata, Irena.
1: Lou FM middagmatinee met

We waren zomaar in 1990 met Krent en Voorzijd met Somewhere Between. Even een bericht voor de voetballiefhebbers en ook specifiek voor de ESC-aanhangers. Want Lieval Vos en Julian Hellendoorn zullen zich volgend seizoen aansluiten bij de eerste selectie van ESC. Ivan Vos komt van Go Ahead Eagles Kampen en brengt een schat aan ervaring mee. Voordat hij naar Go Ahead Kampen ging, was hij jarenlang een vaste waarde in het eerste elftal van voetbalvereniging KHC. Julian Hellendoorn maakte overstap van VVV Zeewolde en heeft daarnaast een verleden bij Go Ahead Kampen en IVV. Beide spelers voegen zich niet alleen ervaring toe aan onze talentvolle maar jonge selectie, maar zijn ook inzetbaar op posities, waaronder de spitspositie waar ESC momenteel dun bezet is. Daarnaast brengen zij kwaliteiten mee die binnen de huidige selectie nog niet voldoende aanwezig zijn. Wij zijn dan ook zeer blij met deze twee aanwinsten die onze eerste selectie een belangrijke impuls geven om ons sterker en completer te maken richting het nieuwe seizoen. Aldus de voetbalclub. Nou, heel fijn zou het zijn als er wat meer nog betere spitsen kunnen komen. Goed, we hebben nu een soort mini-special. Het is een Art Carfunkel, want dat is met bijzonder twee nummers. Ik zal het er nog niet verklappen, maar het is wel een hele bekende.

Ja, we kennen het natuurlijk van Louis Armstrong met The Wonderful World. Maar je vraagt je misschien af, wie zingt er nu mee? Nou, dat is James Taylor. Dus twee nummers van Art Garfunkel samen met James Taylor. We weten allemaal wel dat ze een beetje de laatste wedstrijden gespeeld gaan worden. Ook bijvoorbeeld in de Eredivisie. Maar in Oosterwolde hebben we er natuurlijk ook eentje. Dat gaat bij VSCO 61. Want aanstaande zaterdag 16 mei, haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2025-26, waarin het kampioen kan worden bij een gelijkspel of winst. Aanvang is om 14:30. En de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter de heer D. Dekker uit Elburg. Afgelopen zaterdag moesten de mannen van het vijfde hun uitwedstrijd spelen tegen de plaatselijke VVV Wapenveld. Beide ploegen stonden aan kop met 43 punten. Het doelsaldo van het voordeel met +2 voor de plaatselijke VVV voetbalvereniging Wapenveld. Alleen moest eerst dus wel eens gedaan worden om te winnen. Wat wel in het achterhoofd meespeelde was dat ze zonder blessures terug wilden komen. En dat het vijfde nog een eerste wedstrijd te goed had ten opzichte van Wapenveld. Gelukkig wist het vijfde na een zenuwslopende wedstrijd de winst in 1-2 ook de ruststand was over de streep te trekken. Nu speelde men zaterdag hun laatste thuiswedstrijd tegen Bas 3, wat ook op dit moment op de 9e plaats inneemt in de competitie. De uitwedstrijd werd door VCO 61-5 overtuigend en zonder al te veel problemen met 0-3 gewonnen. Zouden de mannen van het vijfde om te kunnen gaan met de kampioenstrijd? Nou, we gaan het zaterdag zien. Bij minimaal een gelijkspel is het vijfde elftal. Dus kampioen. We gaan naar een mooi nummer van, ja, ik zou bijna zeggen, Creedence Clearwater Revival. Maar die groep uit Duitsland toenertijd, Boney M, maakte er in 1977 ook een mooi nummer van. Have You Ever Seen the Rain?

0: We hebben ooit een tv-serie gehad op de Nederlandse televisie van The Monkees. Hey, hey, we are the Monkees. Zo ging dat. Maar goed, in 1967 maakten ze een mooi, leuk nummer. Daydream Believer.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

1967 dus, de Monkees met Daydream Believer. We stappen even af van de website VRMG. Gaan we even naar vandaag, maar dan in het verleden. We hebben het over 15 mei 1948. Egypte, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon vallen Israël binnen. Net een dag eerder had Israël de onafhankelijkheid uitgeroepen. De Israëli's kunnen de aanvallen van de 6 Arabische legers afweren en gaan in een tegenaanval. De strijd zou duren tot het staakt het vuren in 1949. 15 mei 1967. Paul McCartney ontmoet zijn toekomstige vrouw Linda Eastman. 15 mei 1968. Ad Visser is het voor het eerst op Hilversum 3 te horen als presentator van Super Clean 3 Machine. En nog iets muzikaals, want 15 mei 1970, de LP Close to You van de Carpenters verschijnt in de winkel. Het is het tweede LP van Karin en Richard en zou begin betekenen van een glansrijke carrière. De Carpenters zouden 10 gouden platen ontvangen en werden meteen al in 1970 uitgeroepen tot de beste nieuwe artiesten tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Grootste hits van deze LP was het titelstuk They Belong Close to You. En de 15 mei 71 een stelletje gehuurde avonturiers pleegt een bom op aanslag op de Mebo 2, het zendschip van Radio Noordzee. Veronica blijkt achter de aanslag te zitten. Bul Verwij wordt opgepakt. En wat blijkt nou? Ik noemde net They Belong Close to You. Op het moment van de aanslag op de Mebo 2 draaiden de discjockeys Close to You, oftewel dicht bij de luisteraars zijn. Dus dat is ook weer zoiets wat uit het verleden. Nederlandstalig, we gaan naar Boudewijn de Groot. We gaan naar 1966.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreid over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Lou FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Ze komt uit Almelo, onze Nederlandse zangeres Ilse de Lange met Something Good. En meteen als bottenschijf gemaakt op Lou FM, de 105.5.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! We hebben het over Billie Joe Spears. Twee nummers van haar.

country muziek uit 1981, twee nummers van Billy Joe Spears. All I Have to Do is Dream is Dream. Volgens mij is het ook van de Everly Brothers. En dan ook nog Crystal Candeliers. Goed, het eerste bericht weer. Het gaat over de kippen. Het is over de vogelgriep van de Wageningen Universiteit. En research heeft geconcludeerd dat de proeven met legkippen die in 2025 zijn gevaccineerd tegen de vogelgriep goed werken. De kans op uitbraak van een vogelgriep nam af bij de deelnemende bedrijven. Staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens wil daarom dat de vaccinatie verplicht wordt voor alle bedrijven met legkippen. In een kamerbrief schrijft Erkens dat hij werkt aan een plan voor verplichte vaccinatie. Bewindslieden hebben een dergelijke verplichting tot nu toe tegengehouden. Onder meer vanwege mogelijke problemen met de export van producten van gevaccineerde kippen. De VVD-bewindsman gaat hierover in gesprek met de legkippensector. Hij wil voor het einde van het jaar een plan van aanpak gereed hebben. Vorig jaar startte het vaccineren op een proefboerderij. De eieren van de boerderij werden binnen Nederland verkocht op basis van vooraf gemaakte afspraken. De pilot loopt tot eind december. Handelspartners buiten Europa, zoals de Verenigde Staten, hebben aangegeven geen importstop te verwachten zolang alles volgens de afspraken verloopt. Dus dat geeft ergens vertrouwen om te werken naar een grootschalige vaccinatie. Dus alles is in dit geval nog koek en ei. We gaan naar een Franstalige plaat. Het is heel mooi, Frida Bocara. Ik hoorde hem van de week bij mijn collega Bart. C'est mille chansons. Het is 1969.

0: Frida Bocara met Jamil Chanson. Wat wil nou het toeval? Mijn reis naar Frankrijk, dat ging met de bus. En de chauffeur deed heel wat leuks, vond ik. We waren de grens over, we kwamen in Frankrijk. En hij zette meteen allerlei Franse hits. Tenminste, ook dit nummer onder andere op. Nou, dan heb je de hele reis, tenminste een heel stuk in ieder geval, met mooie platen uit Frankrijk.
1: Middagmatinee.
0: Ja, dat wou ik zeggen, middagmatinee. Maar we hebben de duetplaat, daar komt-ie.

0: Het is 1967, Sonny en Cher. Helaas leeft Sonny niet meer, maar Cher, die heeft nog een zeer respectabele leeftijd. Even weet ik het niet, maar ze is nog volgens mij in volle gezondheid. Goed, we hebben het eventjes over de hemelsvaartmarkt, want die is dus gisteren ook geweest in het Harde. En daar schrijft mijn collega Jeanette het volgende over. Voor veel bezoekers is de hemelvaartmarkt op het Harde een vaste traditie op Hemelsvaartdag. Maar ook achter de kramen staan vertrouwde gezichten. Diverse standhouders inmiddels al bijna 30 jaar naar de markt en kijken er ieder jaar opnieuw naar uit. We slaan geen jaar over, volgens een van de verkopers. Het begint voor ons al dagen van tevoren. Spullen verzamelen, de bus inladen en dan vroeg richting het Harde. Zodra je hier aankomt, voel je meteen vertrouwd. De jaarlijkse markt op Sportpark Schenk dit jaar de 37e. Is in de loop der jaren uitgeroeid tot een begrip in de regio. Met honderden kramen en duizenden bezoekers is het één van de grootste hemelsvaartmarkten van de Veluwe. Toch draait het volgens de standhouders vooral om de sfeer. Je ziet hier elke jaar weer bijna dezelfde mensen. Niet alleen bezoekers, maar ook collega's standhouders. Sommigen kennen we al tientallen jaren. Het is eigenlijk één grote familie geworden. De markt staat bekend om een enorme diversiteit aan kramen, van antiek en curioza tot gereedschap, speelgoed, kleding en bijzondere tweedehands vondsten. Juist die mix trekt ieder jaar weer veel publiek. En volgens de verkopers onderscheidt het Harde zich vooral door de gezelligheid en de gemoedelijke organisatie. Alles is hier goed geregeld en de vrijwilligers zijn altijd vriendelijk. Al dus een standhouder die al jaren 90 aanwezig is. Dan maakt het altijd dat je graag terugkomt. Ook bezoekers waarderen de traditionele sfeer. Veel gezinnen combineren het struinen langs de kramen met een gezellig dagje uit. Terrasjes zitten vol en er wordt volop genoten van de muziek op het Horecaplein en achter de kantine van Willem van Horen al jaren op het podium staat. Nou, tot zover dan het bericht over Hemelsvaartdag Markt in het Harde. Goed, we gaan naar een middagspecial. Die hebben we nog niet gehad.
1: Lou FM Middagmatinee met de mini-special.
0: We gaan naar de jaren 50. We hebben het over de Platters. Vier nummers.

We hadden het eerst over de markt in het harde, maar we hebben natuurlijk ook nog iets in Nunspeet. We hebben het over Eibertjesdag. Gezelligheid, traditie en een flinke dosis kleur. Het centrum van Nunspeet staat vandaag weer volledig in het teken van Eibertjesdag. Tijdens deze jaarlijkse folkloristische dag komen traditie, gezelligheid en de Veluwe historie samen met een grote batterie, kledingdrachtgroepen, volksdansoptredens en de markt met zijn kramen en oude ambacht. Demonstraties die het verleden van de Veluwe opnieuw tot leven brengen. Dit jaar belooft het weer een dag te worden waarop historie en heden samenkomen. En waar volop van alles te zien is, te beleven en te genieten valt. Op diverse plekken zijn leuke attracties ook voor de jeugd en kunnen verschillende oude ambachten bewonderd worden. Zo zijn er een touwdraaier, koffiebrander, houtdraaier, dokkenbinder en een kantklosser. Oldtimer Club Hols Hulsthorst komt met enkele oude tractoren naar de Elbertjesdag. En we hebben om 12:15 was het aan de beurt van de Genemuiden. Klederdracht bij diverse gelegenheden. En om 12:55, dat kan je natuurlijk niet stil blijven staan, waar is aan het dansen. En de show wordt vervolgd met de traditionele klederdracht uit de Oekraïne. Ze hebben ook een muzikanten meer meegenomen. De Friese volksdansen vormen een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Friesland en worden gekenmerkt door traditionele muziek, groepsvorming en ritmische passen die van de generatie op generatie zijn doorgegeven. Want de eerste volksdansgroep, de Friese Dansers, geven een show op de markt en dat was vanmorgen om 11:55. Nou, tot zover dan bericht over de Eibertjesmarkt. We gaan weer door met de Platters. Twee nummers weer, 1955 en 1958. En het eerste nummer, de Great Pretender, kwam later uit bij Freddie Mercury van Queen. MUZIEK

Er waren vier nummers uit de jaren 50, 1955, 58 en nog eens een keer 55 en 58. Oftewel Only You, Smoke Gets in Your Eyes, The Great Pretender en Twilight Time. Van de jaren 50 gaan we door naar de jaren 2026, want ik heb hier een bericht. Het gaat natuurlijk weer even over, eventjes kijken over enquête over spelen en sporten in de openbare ruimte. Maar liefst 227 inwoners hebben op de afgelopen weken meegedacht over de toekomst van speel- en sportplekken in de openbare ruimte binnen de gemeente. Met een enquête wil de gemeente Elburg inzicht krijgen in de wensen en behoeften van inwoners op het gebied van spelen, sporten en ontmoeten. Uit de resultaten blijkt dat de inwoners vooral veel waarde hechten aan speelplekken dicht bij huis. Een veilige en groene omgeving en locaties waar jong en oud samen kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kwamen er verschillende verbeterpunten naar voren. Zo is de behoefte aan meer schaduwplekken tijdens warme dagen, meer uitdagende speelgoedtoestellen en beter onderhoud van bestaande voorzieningen. Ook vragen inwoners om extra aandacht voor veiligheid, inclusiviteit en ontmoetingsplekken voor oudere kinderen en jongeren. De gemeente laat weten de uitkomsten van de enquête mee te nemen bij de ontwikkeling van toekomstbestendig speel- en sportbeleid. Met de opgehaalde ideeën wil de gemeente zorgen voor openbare plekken waar inwoners van alle leeftijden zich welkom voelen om te spelen, sporten en elkaar te ontmoeten. Oké, we gaan naar twee mooie platen, zou ik zeggen, uit 1961. Dit is natuurlijk wel een hele bekende, maar hij leeft helaas al lang niet meer. Het is Elvis.

In your arms, 1961. We gaan nou naar Blue Hawaii, oftewel Hawaii. Daar is hij ook volgens mij geweest. Of er is een film opgenomen. Maar dan bewondert hij het eiland, Island of Love.

Ja, ik zie het helemaal voor me. Je komt aan met het vliegtuig op Hawaii, een van de eilanden. En daar staan mooie dames staan daar beneden. Maar die gaan meteen een krans om je heen leggen. Dat is een bloemenkrans. Zo is het hartelijk welkom, zou ik zeggen, op Hawaii. Goed, volgende bericht gaat op Barneveld. Inwoners van de gemeente Barneveld met een laag inkomen kunnen minima regelingen voortaan in één keer aanvragen. Dat kan sinds 1 mei via het nieuwe Meedoen platform. Van meedoenbarneveld.nl loggen inwoners in met DigiD. Volgens de gemeente hoeven zij minder vragen te beantwoorden dan eerder. 1 aanvraag per jaar is genoeg voor het hele gezin. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt de beschikbare regelingen automatisch toegekend. Het gaat om 6 regelingen. Inwoners kunnen onder meer hulp krijgen voor sport en cultuur. Zwemlessen voor diploma A, gezondheid en vrije tijd. Schoolkosten en een bibliotheekabonnement en een zomerzwemabonnement voor het Oosterbosbad. Wethouder Jolanda de Heer Vrij zegt dat de ondersteuningaanvraag soms ingewikkeld en tijdrovend kan zijn. Met het Meedoen platform maken we dat makkelijk, overzichtelijker en toegankelijk. Voor meer mensen maken dan zo mogelijk meer mee te doen in de samenleving. En inwoners kunnen zelf bepalen wanneer ze de toegekende regeling gebruiken. De regelingen blijven een jaar geldig, ook al is het inkomen in dat jaar veranderd. Wie de moeite heeft met digitaal aanvragen, kan hulp krijgen bij het Sociaal-Juridisch Steunpunt. Ook contactpersonen voor vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk of de gemeente kunnen helpen. Als digitaal aanvragen niet lukt, blijft een papieren aanvraag mogelijk. De gemeente wil later ook particuliere initiatieven toevoegen aan het platform. Als voorbeeld noemt zij de jaarlijkse actie van de stichting Kerstpakket Barneveld. Nou, dat zijn weer goede initiatieven, zou ik eerlijk gaan zeggen. Want niet voor iedereen is het makkelijk digitaal. En daarmee om te gaan. Goed, we gaan naar een zanger die achter zijn piano zat, dat dacht ik.

Maar Henny Vriend, hè, George Kooijmans en Boudewijn de Grond, want ik was iets te snel met andere nummers, die hebben samen een cd gemaakt. 2016 is hij uitgekomen, maar het heet het programma, het nummer heet Horizon.

0: Dus Henny Vrienten, George Kooijmans en Boudewijn de Groot, Horizon. Ik kreeg net een bezoekje van een christen luisteraar. Die vroeg of er nog wel eens een keer weer een conferentie zou komen. Nou, daar ga ik aan werken. Want ik heb dan, als ik het nu zo bekijk, een weekje de tijd om dat uit te zoeken. Of een leuke conferentie is en niet te lang. Dus daar ga ik in ieder geval aan werken. We gaan door met de Amazing Stroopwafels. Die zijn eigenlijk bekend geworden door de Oude Maasweg. Die heb ik een paar weken geleden gedraaid. Maar dit is radijs.
1: De groente

Amazing. Stroopwagels, ik denk dat je zo'n beetje nu het laatste bericht hebt. Het gaat over Elspeet. Wel belangrijk wat er allemaal gebeurd is. Want dankzij een oplettende melder zijn woensdagavond meerdere nepagenten op hedendaad betrapt en aangehouden in Elspeet. Buurtpreventie Team Elspeet werkt daarbij samen met de politie na maandenlange voorbereiding op dit soort fraudepraktijken. Het buurtpreventieteam kreeg een melding over 3 verdachte personen die door het dorp liepen. Toen vrijwilligers de groep in de gaten hielden, zagen zij dat de verdachten meerdere keren geld opnamen bij de pinautomaat in Elspeet met verschillende betaalpassen. Daarom werd direct de politie ingeschakeld. Toen de verdachten merkten dat ze werden gevolgd, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging gooiden ze vervolgens het buurtpreventieteam gestolen elektronica, betaalpas en briefjes met wachtwoorden uit het voertuig. De vlucht eindigde in een doodlopende straat waar agenten met ondersteuning van een politiehelikopter de verdachte konden aanhouden. Leden van het buurtpreventieteam hielpen vervolgens bij het verzamelen van bewijsmateriaal dat onderweg uit de auto was gegooid. Volgens de BPT Elspeet laat de aanhouding zien hoe belangrijk het is dat de verdachte situaties direct worden gemeld, ook wanneer iets op het eerste gezicht onschuldig lijkt. Dankzij 1 melding kunnen mogelijk meerdere fraudezaken worden opgelost. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. We gaan nog even naar Culbert O'Sullivan. Die zit achter zijn piano met hele lange kousen met horizontale strepen. 1972 is het. Oh, wakka, do wakka day.

tot zover de middagmatinee. Ik wens jullie allemaal nog een prettig weekend. En niet te veel regen natuurlijk. En wat mij betreft, dinsdagavond stemloos.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Welkom bij de vrijdagaflevering alweer. Ik moet even nadenken wat vandaag het was. Hoor. De vrijdagaflevering van Studio Elburg. Ja, met temperaturen die niet bij de 15e mei horen. Maar volgende week wordt het een stuk warmer. We krijgen een heel lekker Pinksterweekend als het zo, als ik het mag geloven. We begonnen met Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan. Want die bereikt op 15 mei 1971 de bovenste plaats in de top 40. En dat nummer bleef er 2 weken staan. En daarvoor hoorde je de Bottenschijf. En die was van Ilse de Lange.

Kijk op de kalender van vandaaginhetverleden.nl. We zien op 15 mei 1997. Want dan in het Thuisrestaurant in Amsterdam heeft een Engelse toerist een bijzondere vondst gedaan. Tijdens het eten van een mossel beet hij plotseling op een echte parel. De eigenaresse van het restaurant kan zich achteraf wel een klap voor haar kop slaan dat ze deze klant met een parel zomaar heeft laten vertrekken.

Elburg. Nou, er zijn genoeg dingen te beleven. Ik zal er nu even een paar doen, dan draai ik een stukje muziek en dan hoor je weer van mij. Groene Wallenwandeling, die is te doen. Dat is de wal die rond Elburg loopt. En je vindt eigenlijk alle informatie op bezoek-elburg.nl/agenda. Er is een mediatour Grote Kerk in Elburg. Als we toch bij de Grote Kerk zijn, daar kan je ook de toren beklimmen. Er is een expositie van Claude Jongstra, ook in Elburg. En het Vestingval, dat is geopend afgelopen woensdag al, geloof ik. En het programma daarvan, dat vind je ook op de website bezoek-elburg.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Dit is Blue FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Even na 3 uur op deze vrijdagmiddag. Nee, niet vrijdag de 13e, vrijdag de 15e is het. Dus je kan met gerust hart naar buiten onder ladders doorlopen. En de 2e uur, dan gaan we puur aandacht besteden aan de voetbalwedstrijden die aanstaande zaterdag worden gespeeld. En dat is dus morgen. We gaan alle klasses rond en we beginnen zometeen met landelijk 4e klasse D. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, gaan we even een opwarmertje maken voor het uur hierna. Dan hebben we een uur Duitsstalige muziek en om vast een beetje eraan te wennen, ga je nu luisteren naar Nino De Angelo en Jenseits von Eden.

gaan eerst kijken naar landelijk vierde divisie D. Dus eigenlijk zondag staat erbij, maar er zijn ook een aantal zaterdagteams die hierin zitten. En die wedstrijden worden dus op zaterdag gespeeld. En heb je nu bijvoorbeeld een club waar veel spelers zitten die op zaterdag nog moeten werken? Daarom worden een aantal wedstrijden vaak op zondag gespeeld. Nou, ben je daar ook weer van op de hoogte? Zo aan het eind van deze competitie. Bijna aan het eind van deze competitie. We gaan eens even kijken. SVZW, die staat aan kop met nog twee wedstrijden te spelen. 54 punten op de tweede plaats. Kwik 20 met 50 punten. Die kunnen nog voorbij SVZW. En Heino staat op de derde plaats met 48 punten. Net zoveel als Flevo Boys. WHC die doet het behoorlijk goed dit jaar. Die staan, mag wel zeggen, veilig. Niet helemaal, maar met 38 punten uit 28 wedstrijden met nog twee wedstrijden te gaan. Ze hebben de laatste vijf wedstrijden hebben ze gelijk gespeeld. En als ze dan die laatste twee wedstrijden dat ook doen, nou dan gaat het helemaal goed komen. Gaan helemaal naar beneden kijken. AZVV met 21 punten en PKC 83 met 24 punten. Die zijn al gedegradeerd. En daarboven staat op de 14e plaats Deto met 34 punten. En Hoogland ook met 34 punten. Alleen een iets beter doelsaldo. Ja, toch wel in de gevarenzone nog TVC 28 met de 35 punten. ONS Snake en DZC 68 met 36 punten. Ja, er zit maar een klein gaatje tussen. Maar ook WHC toch niet helemaal veilig. Nou, wat moet WHC nog doen? De laatste twee wedstrijden die zij moeten spelen. Ik krijg even een pop-upje in mijn scherm en die heb ik nu weer weggeklikt. De wedstrijden die beginnen volgende week of deze week allemaal om 16:30 en ook volgende week. En we zien dat WHC, ja, die moet spelen tegen de nummer 2, tegen Hoogland. En de week daarna spelen ze uit tegen Heino. Dus in ieder geval misschien nog wel een puntje te scoren tegen Heino. Maar voor de rest wordt het dan best wel, ja, lijkt het redelijk safe voor WHC. Tot zover landelijk de vierde divisie D.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een paar korte files. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 5 minuten. En 325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Velperbroek en Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM. Lou FM.

We zijn aangekomen in Oost, derde klasse. En Nico, ja, wat hebben we hier? Twee clubs hier uit de regio die daarin spelen. Dat zijn OBIOS en het Harde. Ja, OBIOS doet het heel goed. Behalve vorige week toen lieten ze tegen Epe even een steekje vallen. Epe, OBIOS, ja, Epe won en kwam daarmee op 1 punt van OBIOS terecht. OBIOS 49 punten, Epe 48 punten. En als we dan gaan kijken naar onderaan, dan zien we SV het Harde. Die deed ook hele goede zaken. Het Harde won in Hattem. Het werd 0 tegen 2. Ja, en Hattem, ja, dat is de hekkensluiter. Maar het is misschien ook niet zo moeilijk om tegen te winnen. Het Harde heeft meer dan het dubbele aantal punten. Hattem staat helemaal onderaan met 12 punten. Het Harde op de 12e plaats met 29 punten. En dat is natuurlijk wel een hele gevaarlijke plaats waar je kan staan, hè? Want de nummer 11 en de nummer 12, die gaan de na-competitie spelen. Maar het Harde heeft toch best wel een beetje geluk, hoor. Want als we nou gaan kijken naar de na-competitie, of naar de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden, dan zien we dat het Harde aanstaande zaterdag, eventjes kijken hoor, volledig programma moet ik op klikken. Dan komen ze het Harde speelt tegen Agio VV. En Agio VV, ja, die speelt ook helemaal onderin deze klasse. Dus wat dat betreft hoeven de Hardenezen zich misschien toch niet zo veel zorgen te maken. Maar je weet natuurlijk nooit, hè. De bal is rond en wat doen de andere ploegen die helemaal onder in de klasse staan. We pakken nog heel even de stand erbij van Oost 3N. De ranglijst heet dat hier in mijn schermpje. Moet je wel eens zorgen dat je het goede schermpje hebt. Agio VV, ja, die staat nog onder het Harde met 15 punten uit 24 wedstrijden. Zijn ook al gedegradeerd. Agio VV, het Harde speelt dus tegen Agio VV. Alle wedstrijden beginnen ook weer om 14:30. Maar wat doen andere clubs daar? VVOP, die moet ook spelen en die spelen tegen Hattem. Dat is ook dus tegen de hekkensluiter. En VVOP, die moet die week daarna spelen ze tegen Agio VV, de hekkensluiter. Dus die kunnen ook nog voldoende punten halen. Daarboven staat Groenwit 62. En Groenwit 62, die moet aanstaande zaterdag spelen tegen Vios Vase. Ja, en Vios Vase, dat is de nummer 4. Dus als ze daar punten laten liggen, en het Harde, die pakt wel de punten. Vios Vase, of Groenwit 62, moet de laatste wedstrijd thuis spelen tegen het Harde. Dat wordt echt een klare knaller. En die wedstrijd wordt gespeeld op 23 mei. OBIOS, ja, aankop met 49 punten. 2 Epe met 48 punten. Dan krijgen we een heel gat met zwart-wit 3.

kijken naar Oost 4e klasse C. Ja, afgelopen week DSV 61 tegen Elspeet, de nummer 10. De ploeg die eigenlijk al bijna zo goed als zeker is dat ze na competitie moeten spelen. Nee, dat zijn ze zeker dat ze na competitie moeten spelen. 1 tegen En DSV heeft het helemaal uit handen gegeven. ZAC die speelde tegen de Elburger Sportclub. Het werd 2-1 en dat resulteert in ZAC helemaal bovenaan met 37 punten. En DSV 61 met 36 punten op plek 2. Net zoveel punten als Olympia 28. En VSO 61 staat op de vierde plaats met

34 punten. Elburger Sportclub met 27 punten, ook helemaal veilig op plek nummer 9. Nog één wedstrijd moet hier worden gespeeld. Er zijn 11 ploegen, dus 22 wedstrijden moet je dan gaan spelen. En dan pakken we even het programma erbij voor aanstaande zaterdag. Elspeet speelt tegen ZAC. Zal Elspeet nou weer een kunstje gaan flikken tegen ZAC dit keer? Hulshorst tegen VVO. Oene tegen VSO 61. Oenspoor tegen

Tot slot in dit voetbaloverzicht kijken we naar Oost 5e klasse D. Ja, daar vinden we de Noord-Veluwe Boys, vinden we daar. Ja, en de Noord-Veluwe Boys, die doen het niet zo best hoor. Afgelopen zaterdag verloren ze met 0-7 tegen Wilsum. Ja, die ploeg staat op nummer 4. Ze hebben een middelste doelsaldo van min 31. En daar hebben ze ook het meeste tegendoelpunten gekregen van de hele competitie hier. Noord-Veluwe Boys staat helemaal onderaan met 12 punten uit 19 wedstrijden. Dat is evenveel als Wietum. Je hebt ook 12 punten uit 9 wedstrijden. Daar moet nog één wedstrijd moeten worden gespeeld. En als we het programma kijken, zien we dat MVV 69 tegen Noord-Veluwe Boys. De wedstrijd begint om 14:45. Nou, MVV, daar hoef je niet helemaal voor naar Maastricht hoor. Nee, dat vindt gewoon allemaal plaats in de buurt van Doetinchem. MVV 69 tegen de Noord-Veluwe Boys. De laatste wedstrijd van het seizoen voor de Noord-Veluwe Boys.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N50 Zolle richting Emmeloord voor Kampen 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Dit is de nieuwe alarmschijf.
1: Bailen el hustle español.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Ja, begonnen met de laatste schijf van deze week, maar dan van het jaar 1976, de Fatback Band. Een band ja, die begon in 1970 en het bestaat nog steeds. En ze treden ook nog steeds op. En er zijn nog leden die vanaf 1970 bij die band zijn geweest. En ja, die zitten er nog altijd bij. Do the Spanish Hustle. Dat was dus de albumschijf van deze week. Met name van het jaar 1976. Voor mij, ik vind het niet zo'n dendere plaat. Maar ja, vooruit. Ik was niet zo'n disco type, laat ik zo stellen. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval de Fatback Band. We gaan wel lekker doen. Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is het vandaag 15 mei. Willem, dat heb je prima. Oké, na de laatste schijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Today, Teardrops.

Nou, toen deze teardrops, ja, zal een slaan op het weer. Want als ik zo naar buiten kijk, dan staan er hele donkere wolken boven Elburg en Oldenbroek, Oosterwolde. Ja, want het komt er heel wat regen naar beneden. Maar ja, het kan, was gistermiddag in het Harde ook donkere wolken. En het trok helemaal weg. Ja, het heeft wel iets geregeld. Maar uit die wolken, zoals ik zag, van jongens, dan gaat het hevig te keer. Maar dat viel gistermiddag nog van mij. Maar dit wordt. Ik vind het aardig donker. Je weet het nooit. Maar ja, er staat in ieder geval niet op de volgende plaat. Island in the Sun. The Righteous Brothers.

Ja, de Foremost met A Little Loving. We gaan naar de jarige van vandaag, want hij wordt vandaag 80 jaar. We hebben het over Rob Coombes en de drummer van de band The Strobes. En die werd bekend door onder andere deze single, Part of the Union. MUZIEK

0: u nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
2: Uit de 50s, 60s en 70s. Tijdloos met Willem Vlieger.

Dave Clark 5 met Over and Over. En op 15 mei 1952 neemt Frankie Lane in New York zijn versie op van High Noon. De 78 toerenplaat wordt op 20 juni 1952 in de Verenigde Staten uitgebracht. Deze vertolking van High Noon door Frankie Lane doet het beter dan het origineel van Tex Ritter. Diens uitvoering uit de gelijknamige film met Grace Kelly en Carrie Coop in de hoofdrollen blijft in de hitparade van Billboard op de 12e plaats steken. De versie van Frankie Lane bereikt de 5e plaats.

Ja, de Dubliners. Applaus en terecht voor de Dubliners. Ja, mooie band. Ja, alleen jammer, ze zijn er niet meer. Nee, ik heb ze één keer live mogen zien. Maar ja, er is nu wel een tribute band waar volgens mij nog een oud lid van de Dubliners toen de tijd in het begin, laat ik zo stellen, meeding. Maar ik weet niet hoe het verder afgelopen is. Maar het was een lekkere muziek, dat meen ik serieus. The Wild Rover. We gaan naar Suzy Quattro. Can the Can.

Melody met A Good Book. Ja, lekker. In de Verenigde Staten wordt op 15 mei 1954 bekendgemaakt dat in 1953 ruim 30 miljoen country en western platen zijn verkocht. Dit komt neer op 13% van de totale markt. Hoeveel zal dat nu zijn? Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval een van de grote hits uit het jaar 1954 uit de country scene. Red Foley en Kitty Wells met One by One.

Ja. En toen hij gewoon in die 2-3 jaar dat ze optreden hebben. Of tenminste, dat ze succes hadden in Nederlands Top 40. En dit was, ja, was gewoon lekker. Daddy Cool en The Kill Can Help It van Darts. Of The Darts. In de Jazz Studios in Chicago neemt Chuck Berry op 15 mei, Willem, 1957 rock'n'roll music op. Op 11 november 1957 komt deze single binnen in de Billboard Top 100. En deze single van Chuck Berry, rock'n'roll music, bereikt daar de 8e plaats.

Niels en Aga met Oh Carol. En in Houston in Texas trouwt de 19-jarige Kenny Rogers op 15 mei 1958 met Janice Gordon. Ze krijgen één dochter, Carol Lynn. In april 1960 gaan Kenny en Janice Rogers weer uit elkaar. Kenny Rogers en de First Edition met Take My Hand.

Ja, lekkere kosmuziek van Neil Duiker. Nee, Willem. De Kenny Rogers en de First Edition Band. Ik was er wel de paden weer aan het bekijken. Take my hand. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cat Forever. Keuzeplaat van vandaag. En Marcel Dea heeft van een mooie LP. Heeft hij weer een mooie single uitgekozen. Welke dat is, gewoon lekker blijven luisteren. We gaan eruit met een man die vandaag jarig is. En vandaag 73 jaar wordt. We hebben het over Mike Oldfield. We gaan eruit met de Tubular Bells.

0: 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es. I Could Never Hurt, toen het tijd geschreven door Piet Veerman en Edward Rekes. Ja, en ja, ik zat vorige uur, ja, daar heeft u misschien iets wat van mee kunnen horen, maar in ieder geval, volgens mij stond op de Cats Forever keuzeplaat, op Cats Forever Facebook site. Dat Piet Veerman, die was in, of het in Volendam is geweest, weet ik niet, maar in ieder geval het trad een band op en die zat muziek van de Cats te spelen. En Piet Veerman was bij dat concert en hij stond helemaal vooraan. Hij stond te genieten van de muziek van zijn vroegere band, de Cats. Ja, hij danste gewoon en er komen nog andere mensen, ja, die zien, die zeggen van, oh, dat is Piet Veerman, oh ja, ja, helemaal gek. Maar ik wil het vanavond nog even terugzien, dan ook met geluid, want ja... Ik vond het was wel mooi om te zien. Dus, maar was, het was iets van de Cats, maar ik weet niet zo gauw welk het was. Maar ik heb er gewoon 1 of 2 seconden van die plaat gehoord. En ik kan me niet zo goed herinneren welke plaat het was. Maar het was wel mooi om te zien dat Piet Veerman weer genoot van de muziek die hij vroeger zelf gemaakt heeft. Ja. Maar ik heb zelf ook een keuze gemaakt. En toen het werd geschreven door voor de Drifters, door Doc Pomus en Mort Schumann. A Room Full of Tears.

Rome for Love Tears, afkomstig van het album Flying High, wat ik het in 1985 uitbrachten. En daar staat, die stonden, I Could Never Hurt, stond ook op deze LP. En over LP's gesproken, ja, we gaan naar de nummer 1 van de LP top 50 in Nederland. In het jaar 1976 stond op 15 mei 1976, nummer 1. De LP van The Rolling Stones, Black and Blue. En dit is een van de platen die daarop staat. Hot Stuff.

Ja, ik ken hem natuurlijk in uitvoering van The Animals en zo, maar dit was het origineel. Sam Cooke met Bring It On Home To Me. Ja, lekker. We gaan naar ja, een van de leden van de Little River Band. Die is vandaag jarig en die wordt vandaag 79 jaar. We hebben het over Graham Goble. En de Little River Band, ja, ze komen oorspronkelijk uit Australië. En ze waren in Australië en daar hebben ze een bord zien staan met Little River. En ja, sindsdien is het de Little River Band. It's a long way there.

Andante, andante. Dit was ABBA. En, ja, afkomstig van het album 25 jaar na Waterloo. ABBA, uit het jaar 1999. Ja, en bleef slechts één week nummer 1 staan in de LP Top 50. Roger Webb overleed op 15 mei 1961. Hij heeft al enige jaren hartproblemen. Roger Webb is op 26 april 1939 getrouwd met Dorothy Daisley. Uit het huwelijk worden hun zoon Harry, de dochters Donella, Jacqueline en Joan geboren. Harry Webb wordt in 1958 bekend als de zanger Cliff Richard. Roger Webb is 57 jaar geworden. Ja, Cliff Richard, with the eyes of a child.

Peter, Paul en Mary, een single uit het jaar 1963. En in Los Angeles worden op 15 mei 1963 de Grammy Awards 1962 uitgereikt. Tony Bennett wordt onderscheiden door I Left My Heart in San Francisco als beste single van het jaar. En nog Ella Fitzgerald, Peter, Paul en Mary krijgen dus een onderscheiding. Maar ook Ray Charles. Ja, I Can't Stop Loving You was die single uit het jaar 1962, waar hij een onderscheiding voor kreeg. Maar ik heb een single uitgekozen uit het jaar 1963. Take These Chains From My Heart. Hier is Ray Charles.

Normaal met de jeneverstokerij. Ja, lekker. In het stadhuis van Amersfoort trouwt Henny van der Voskuilen op 15 mei 1964 met Kobi Mol. Getuigen zijn Wouter van Voskuilen, zijn broer, en Bert van Schaik. Henny van Voskuilen en Kobi Mol hebben elkaar een paar jaar eerder leren kennen bij het cabaret van Bert van Schaik. Ze treden sindsdien op als het accordeon duo Las Estrellas. Eind jaren 60 worden zij ontdekt door Annie de Reuven van de platenmaatschappij Dureco. Als de kermiskranten gaan hun LP's in de jaren 70 als warme broodjes over de toonbank. In de jaren 90 krijgt Henny van Voskuilen de ziekte PMSA. Hij belandt in een rolstoel. Op 15 mei 2000 hernieuwen zij hun trouwbeloften op hetzelfde tijdschip als op 15 mei 1964. Wederom in het stadhuis van Amersfoort. Henny overleed op 12 januari 2010. Hij mocht 68 jaar worden. De kermislanden met Circus Rens.

Nana Mouskouri met Kam Kam Sakenstein Traum. In een aflevering van Thank You Lucky Stars ontvangt Brian Matthew op 15 mei 1965 de Dave Clark 5, Georgie Fame en de Blue Flames, Mark Winter, Twinkle, ja, ja. En ja, nog meer artiesten, maar ook de Everly Brothers treden daarop. Everly Brothers, The Price of Love.

In the Summer of His Years met Robin Gibb in de hoofdrol, de Bee Gees. Ja, het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame en nieuws. En na de klok van 7 uur zijn we gewoon lekker bij terug voor het laatste uur van Tijdloos. We gaan eruit met een oudje. Ja, ben je wel gewend. Buddy Holly en de Crickets met Brown Out Handsome Man.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie in het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Het volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.

Ja, welkom terug bij Tijdloos. En begonnen met Tomorrow Never Comes van Elvis Presley. Toen de tijd opgenomen. Ja, met vrienden, laat ik zo stellen. En toen zong hij en hebben ze deze plaat opgenomen. Tomorrow Never Comes. Ja, ze staat ook op een LP, op de LP Live. Maar dat vind ik een beetje een vreemde opname. Dat, maar ja, vooruit. Dan kan zitten. In het begin zit er een gitaar tussendoor. Ik weet niet waarom dat. Staat op meerdere platen van Tomorrow Never Comes. En daarom draai ik vaak die live versie van Tomorrow Never Comes. We gaan lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En we gaan ook naar 15 juni 1965. De Amerikaanse actrice Angie Dickinson trouwt op 15 mei 1965 met de componist Burt Bacharach. Ja, Angie Dickinson, dat was die politieagenten. Pepper toentertijd, ja. Dit is voor beiden hun tweede huwelijk. Van 2 juni 1952 tot 1960 is Angie Brown getrouwd met Gene Dickinson. Ja, en Burt Bacharach is vanaf 1953 vijf jaar de echtgenoot van Paula Stewart. Uit het huwelijk van Angie Dickinson en Burt Bacharach wordt in 1966 hun dochter Leah Nicky geboren. In 1980, 15 jaar later, gaat het paar uit elkaar. Burt Bacharach, ja, heeft heel veel platen geschreven en geproduceerd. Weet ik veel wat allemaal. Want dit is een van zijn grootste hits. Bee Gees Thomas met Raindrops Keep Falling On My Head. Uit de film, hoe heet die film? Butch Cassidy and the Sundance Kid. En het was een van de meest succesvolle platen uit het jaar 1969 in Amerika.

Belfast Child. Ja, afkomstig van het album Street Fighting Years van The Simple Minds. En op 15 mei 1989 stond deze plaat nummer 1 in West-Duitsland. En van West-Duitsland gaan we iets verder naar beneden. We gaan naar Oostenrijk in 1982. De LP van Alan Parsons Project. Ja, en wat Eye in the Sky. En dit is een van de platen die daarop staat. Old and Wise, de Alan Parsons Project.

altijd mooi om te horen. Heintje, ja, die keer met Zwaai Kleine Sterren. Afkomstig van het album Heintje uit het jaar 1969. En deze LP werd nummer 1 in toentertijd in West-Duitsland. En het Greatest Hits album van Glen Campbell bereikt op 15 mei 1972 de gouden status in de Verenigde Staten. Deze LP heeft enkele weken op de eerste plaats van de countrylijst van Billboard gestaan. Rhinestone Cowboy.

Ja, want dat is toch een mooie plaat. Ja. Ja, ik moet even een lijst voorschrijven. Want het stond nummer 1 in Nederland met Ambition Vrede en een beetje vrede. Ook in de megachart stond er nummer 1. In België stond het ook op 15 maart 1982 nummer 1. En daar bleef het 5 weken staan. In Nederland bleef hij 4 weken nummer 1 staan. Maar ook de Engelse uitvoering van A Little Piece van Nicole werd nummer 1 op 15 mei 1982. In Engeland was dit ook gelijk de 500ste nummer 1 hitnotering in al die jaren dat van de UK Top 40. Maar A Little Piece bleef daar 2 weken nummer 1 staan. Ja, dat was een hele mooie plaat. Ja, man, serieus. En ik heb nu al vanmorgen nog even wat gezien van het Eurovision Festival van wat er vanmorgen dus uitgezonden wordt. En ik heb vanmorgen er even wat van gezien. En ik gok persoonlijk, ik vind wat ik gezien heb, en dan zeg ik van, wat is dat? Frankrijk, wat is dat dan mooi? Maar ja, is mijn mening. Close to You van de Carpenters wordt op 15 mei 1970 bij A&M Records uitgebracht. Deze single is geschreven door Hal David en daar is hij weer, Burt Bacharach. Richard Chamberlain heeft Close to You in 1963 als eerste opgenomen voor de B-kant van zijn single Blue Guitar. De single van The Carpenters komt op 20 juni 1970 binnen in de Billboard Top 100. En de Carpenters staan vanaf 25 juli 1970 vier weken lang bovenaan op de eerste plaats in de Billboard Top 100 met Close to You.

Underneath the Blanket Girl van Gilbert O'Sullivan. En deze single werd op 15 mei nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat gebeurde dus op 15 mei 1971. Bleef daar 2 weken staan. Gilbert O'Sullivan, ja. En tussen 15 en 21 mei 1971 neemt Elvis Presley in de RCA Studios in Nashville in Tennessee 30 liedjes op. 15 en 16 mei 1971 zijn bestemd voor het opnemen van de kerst-LP Elvis Sings the Wonderful World of Christmas. En van 15 tot en met 21 mei 1971 wordt zijn album He Touched Me opgenomen. Een gospelalbum. Ja, wat staat erop? Amazing Grace.

Night Fever van de Bee Gees, afkomstig van het album Saturday Night Fever. En die stond op 15 mei 1978 nummer 1 in de LP Top 50 of 100 van West-Duitsland. En tijdens de uitreiking van de BMI Music Awards in Beverly Hills in Californië worden de Bee Gees op 15 mei 2007 onderscheiden met een ereprijs. Barry en Robin Gibb worden bekroond voor hun unieke en onuitwisbare invloed op generaties en muziek. Makers al dus BMI. Ja, Maurice was toen al overleden. Van de Bee Gees zijn wereldwijd meer dan 110 miljoen albums verkocht. En Vera Lynn is op 15 mei 2020 de oudste artiest ooit die een plek in de Britse albumtop 40 heeft bemachtigd. Het Greatest Hits album uit 2017 van de 103-jarige zangeres is opnieuw de lijst binnengekomen op nummer 30. Daarnaast is het nummer We'll Meet Again binnengekomen op nummer 55 in de lijst met van meest beluisterde liedjes, doordat het honderdduizenden keren is gestreamd. Vera Lynn stond in de afgelopen periode flink in de belangstelling vanwege de 25ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij stond We'll Meet Again centraal tijdens de diverse ceremonies in Groot-Brittannië. We'll Meet Again was ook een zin die koningin Elisabeth II uitsprak in haar toespraak over de coronapandemie. Sindsdien is het lied uit 1939 een belangrijk nummer geworden waar de Britten in deze moeilijke tijd steun uitputten. Vera Lynn overlijdt op 18 juni 2002 in bijzijn van haar familie. We'll Meet Again.

0: Faya van de Pointer Sisters. Ja, ik moet hem terugdraaien, want straks valt de beeld uit en dan kan ik niks meer voorlezen. De Pointer Sisters staan op 15 mei 1973 voor het eerst in de Troubadour Club in Los Angeles. Het kwartet bestaat uit Ruth, June, Anita en Bonnie Pointer. Ja, alleen Ruth is nog in leven. Ze zijn de vier dochters van een dominee uit Oakland die in 1971 met zingen zijn begonnen. Hun eerste titelloze LP, ja, nou valt het beeld helemaal weg. Maar in ieder geval, dit was hun grootste hit, Fire. En dat was toen het geschreven door Bruce Springsteen. Ja, de computer wordt opnieuw gestart, dus ik kan niks meer voorlezen.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, oké, dit was in ieder geval drie lang tijdloos bij uw eigen lokale omroep Elburg. Updates worden uitgevoerd, 30% voltooid. Ja, hè. Hierna komt Dries Smit en Dries blijft wel zitten, tot duurt er wel of 12. En als u paarden wil vragen, bel gewoon 0639-414-31. Dan krijgt u Dries aan de telefoon en dan kunt u de plaat aanvragen die u graag wil horen. Het mag Nederlandstalig zijn, Engelstalig, maar ja, het mag wel. Dan wat George Baker of zoiets. Of polka, weet van wat, maakt niet uit. Dries draait het voor u. Wat tijdloos betreft, u binnen morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En dan met de top 40 van 16 mei 1976. Ik zeg het nog één keer, 16 mei 1976, Dries. Hey, een fijne avond en tot morgenmiddag. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes. En Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Zo, net 8 uur geweest. Goedenavond, je luistert mee naar de Hitsmid op Loe FM. Op de vrijdagavond natuurlijk. Altijd vaste prik op de vrijdagavond, dan zijn we er weer. En vanavond ook. Nou, Willem Vlieger nog hartstikke bedankt voor de vorige uren. Het was weer echt tijdloos op de radio. En morgen is Willem Vlieger weer op de radio. Met de top 40 van het jaar. En dat heb ik net niet gehoord. Nee, dus helaas. Zo, vanavond ook weer lekkere hits op de radio hier bij de Hitsmid. Ook een paar nieuwe platen binnengekomen hier in de studio. Zoals platen van Davey van der Sluis. Ook Wesley Bronkhorst met een hartstikke nieuwe plaat. Ook Margrethe

0: Zo, we beginnen straks eerst even met Davy van der Sluis. Beter dan goed is de plaat getiteld. Ook hartstikke nieuw. Een beetje heet van een naald hier. Dan gaan we straks even draaien. Luister lekker mee naar de Hitsmid. En luister tot de late uurtjes naar de Hitsmid.
1: De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

lekkere terug in de tijd hier met Stephanie met I Think We Alone Now. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Jarno Vergouwen. Nathalie is de plaat getiteld en die klinkt zo.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Zo, lekker terug in de tijd met de Motors Airport. Een plaat uit 1978, dus ver terug in de tijd hier bij de Lou. Bij de Hitsmin op Loop FM. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Wesley Bronkhorst. Ik drink je rosé, heet de plaat. Dus deze plaat, je luistert mee naar de Hitsmin.

En zoals op latere titel Baby All Down. En terug naar het jaar 1977. Nou, lekker terug in de tijd dus. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Andy van der Leek. Ik heb de zomer in mijn bol. Nou, zou je vandaag niet zeggen met al die regen, maar we gaan er wel even draaien. Dit is de nieuwe plaat van Andy de Leek. En kun je nog wat zeggen? Hallo? Zeg maar hallo. Nee? Hallo? Nee, doe die niet. Hier is Andy met een nieuwe plaat.

zo. Ik dans met dagen dat ik je vergeet. Ook nog nieuwe plaatsen binnengekomen van Ja Zaas. Dan schrijf je hem met een ja en dan de S met drie keer A en dan een S. Ja Zaas met GHB is deze plaat.

Het was hier een beetje feest in de studio, want Anna was op bezoek. En dan moet deze plaat even gedraaid worden natuurlijk van de K3. Handjes draaien. Zo, en dan was hij helemaal nog een nieuwe plaat binnengekomen van Sanne. Sanne van Assau, wel bekend van The Voice of Holland. Hè? Best een leuke plaat. Wie ik ben is de plaat getiteld. Is deze plaat. Hier is Sanne. Als je...

blijft dan een geweldige plaat in van Roxette. Listen to your heart. Het was een plaat uit 1989. Ook alweer een tijdloze plaat. Roxette, listen to your heart. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Margrethe. De tijd is de plaat getiteld. Ook net binnengekomen. Dus eigenlijk ook een beetje heet van een naald. Hier is Margrethe. De tijd.

Dat was Margrethe met De Tijd. Dat was trouwens ook de laatste vocale plaat die we konden draaien. Want we gaan weer richting de klokje van 9 uur. Ja, de tijd gaat snel. Hè? Als het gezellig is in de studio. Zo, maar niet getreurd. Straks komen we bij je terug met de tweede uur van de Hitsmith. Je kunt nog steeds plaats aanvragen natuurlijk. Hè? 0639-414131. Dan gaan we jouw plaat draaien. Ik kreeg al een verzoekje binnen van Henk Bonen. Een Duitse plaats, Deine Küssen, gaan we straks even erbij zoeken. Van Clarissa.

laat even weten dat je luistert naar dit station, naar de Hits Midden op Blue FM op de vrijdagavond. 0639 414131.

Ja, straks weer die gouden oude platen natuurlijk. Hè. Ook die Nederlandstalige krakers. De piratenknallers, zeg maar, die komen ook weer voorbij. Ook af en toe een andere taler ertussendoor. Mag natuurlijk ook niet ontbreken hier bij de Hitsmith. Dus wat dat betreft reden genoeg om blijven te luisteren naar dit programma.

0: Ook Arno die luistert weer mee. Ouwe, de meuk is leuk, inderdaad. Arno, je kunt zo een jingle maken, jij, hè?
1: Ja. Ouwe, meuk is leuk.
0: Ouwe, meuk is leuk. Je kunt er zo even inspreken, hè? Dan kan ik die even ertussen doordraaien.

Zo, maar eerst gaan we schakeling maken naar de Hoop Studio aan de Vrije Straat, ergens in Elburg. En dan straks gewoon weer terug naar de Polder Studio, ergens tussen Oldebroek en Wezenbin. En dan gaan we door met de hits midden op Loebevem. Ik zou zeggen, tot zo!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een prix compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, welkom terug bij het tweede uur alweer van de Hitsmid. Nou, lekkere hits op de radio. En dat is allemaal de vrijdagavond. Net 9 uur geweest, 5 minuten over de klok van 9 uur. Ook Jan momenteel in de studio aangekomen. Hij heeft het eerste biertje getapt. Ging een beetje wild. Het bier zit dan net niet tegen het plafond, maar... Nou, straks komt Lammert, dan komt het wel goed.

0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dus dat is een beetje een leuke plaat. Laat er even weten. Dan gaan we die plaat er even bijzoeken voor jou. Dus dat betreft, dan mag jij weten wat er gedraaid wordt hier bij Loevefem. Zo, we gaan verder met de plaat van de Nieuw Voor. Geef me 10 minuten van je tijd. Luister lekker mee. De hitsmiddag staat aan. Laat hem ook aanstaan. We zijn bij je tot de late uurtjes.

zo lekker terug in de tijd met de Walker Brothers. Je luistert mee naar de Hitsmid. Ook Edgar momenteel ook in de studio, de man van de Heat van de Naald Show. Morgenavond is hij weer op de radio bij de Loco. En vanavond live in de studio hier. We gaan de plaat draaien van Adriaan. Oh, Lammert is ook aanwezig, heb ik dat al gezegd? Lammert is ook aanwezig, hoor. Ja, de barman is gearriveerd.

man van de hit van de Naaldshow is binnen. Dan moet je deze plaat wel draaien natuurlijk. Hè, van Tineke, mijn verlangen. Ik kreeg nog een berichtje binnen van... wat is nou het 06-nummer, WhatsApp-nummer? Nou, dat is 06-39-41 en dan een keer 41 en dan 31. Dus 06-39-41-41-31. Ja, je zegt het zo vlug, zegt ze. Ik kan het niet opschrijven, maar bij deze dus. Hier is Klaas, jongensdroom.

plaat van de Bambino's met Ik heb geen goud. We kregen net een telefoontje van Wilma. Die vroeg een plaat aan. Die zegt van, kun je die kleine merel even draaien van de Rhapsody's? Dat kunnen we natuurlijk wel even doen natuurlijk, hè. Speciaal voor Wilma. Luister lekker mee.

Zo, maar liever dat nog dan een bord voor de kop voor de zakenman. Zoals Jimmy van Bouwen en de Groot. Ik kreeg nog een berichtje van Arno. Die stuurt een mooi plaatje door. Hij zegt, wil je die even draaien? Nou, die gaan we even draaien. Moet ik even die erbij pakken. Zo, Arno, daar komt hij aan. Speciaal voor Arno, deze plaat. Nina en Mike is dat. Met deze plaat.

Deze plaat speciaal voor Arno. Straks nog een plaat voor Drees. Die vroeg een plaat aan van Sailing Home. Die gaan we straks even erbij zoeken en uiteraard even draaien. Maar eerst is de plaat van Canyon. Hoe lang heb ik nog trouwens? 7 minuten voor de klok van 10 uur. Of zullen we die Sailing Home straks na 10 uur draaien? Kunnen we ook even doen natuurlijk. Nou, dan gaan we straks even doen, Drees. Straks om 10 uur komt jouw plaatje.

0: Zo, ik kan niet zonder jou.
1: Ja, Kenny was dat. Als ik maar bij jou ben.
0: Het blijft toch altijd een leuke plaat. Nou, we gaan er weer richting de klok van 10 uur. Dat betekent dat we er zo even uitgaan voor het nieuws en ook het weer. En straks komen we weer terug naar de polderstudio. Nou, momenteel lekker gezellig hier in de studio. Lambert is er dus en Jan is ook aanwezig. Hij is 130 euro ja. armer geworden en bekeuring gehad. Hè? Ja. Hij reed over de snelweg met zijn scooter. Dat mocht niet.
2: Ja, dat gebeurde.
0: Ook Edgar aanwezig hier in de studio. Van de man van de hit van de naald. Wel bekend natuurlijk hè, bij de loco. Dus gezelligheid hier in de studio.

0639414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dus 0639414131. Alleen via WhatsApp. Ja, zo is dat één keer ingesteld hier in de studio. Dus dan kan alleen via WhatsApp. En anders moet je bellen. Dat kan natuurlijk ook. 0639414131. Hey, we komen straks weer bij je terug met de derde uur. Ik zou zeggen tot zo.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

het allemaal richting Elburg, Doornspijk. Dat is dus ongeveer, denk ik. Hè? Ja, ja. Hoe was het? Zo, welkom terug bij de derde uur alweer van de Hitsmid. Op de vrijdagavond. Ik kreeg nog een berichtje van Henk Bonen. Proost, we luisteren lekker mee. Thuis, net weer terug. Van de meerdaagse. Ja, die man is weer hartstikke druk geweest natuurlijk. Maar die is momenteel een beetje aan het uitrusten. Met een biertje erbij. ...0639

0: was. Deze plaat mag niet ontbreken natuurlijk bij de Hitsmith. Speciaal voor Edgar, die achter me zit momenteel. Yeah. Ja, Jan die kreeg even een cursus tappen van Lambert. Dus, is dat gelukt? Is hij geslaagd, Lambert?
1: Nee.
0: Nee, is nog niet geslaagd. Dus, nou, jammer dan. We gaan verder met Kees en Marjan. Een slaapzak en twee gitaren.

Zo, ooit. Er scheen de zon in het water, was deze plaat getiteld. Zo, ik kijk even naar de berichtjes van Henk Bonen. Momenteel een beetje rustiger. Die is momenteel, denk ik, aan het bijkomen. De voetjes op de bank. Op de tafel, denk ik, hè. En dan onderuit op de bank. En die luistert lekker mee naar de Hitsmith. Ook Arno is een beetje rustig. Die vraagt ook geen platen meer aan. Die is dik aan het luisteren, denk ik, naar de Hitsmith. En Dries, ja, Dries die is gewoon aan het genieten, denk ik, hè. Oké, we gaan een leuke plaat draaien van Henk Wijngaard. Blijf maar waar je bent, is de plaat getiteld. Ook een plaat die morgenavond wel zeker gedraaid wordt, denk ik. Bij de Hit van de Naald Show. Deze plaat van Henk Wijngaard. Hier is Blijf maar waar je bent.

blijft toch een lekkere plaat die van Henk Wijngaard. Blijf maar waar je bent. Ik kreeg nog een bericht van Arno. Die heeft gestuurd nog een plaat door. Ook van Gert Reuring. En Gert, ja, ik heb weer die snottenbolletjes niet die in de studio liggen hier. Dus we gaan straks een leuke plaat draaien. Gert, nog het gespot ja vanmiddag, hè? Bij de Eibisjesmarkt. Ja, Gert, ik heb je wel gezien, hoor. Ja, zeker, zeker. Hey, deze plaat speciaal voor Arno. Die vroeg die plaat aan. Een plaat van Roland Keizer.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

de u onbekend met als de sterren daarboven stralen. Dat is trouwens de laatste vocale plaat die we konden draaien dit uur, want we gaan weer richting 11 uur. En dan weer het laatste uur van de hits midden op Blue FM. Zo snel gaat het alweer op de vrijdagavond.

0: We gaan straks nog een plaatje draaien van Gootje Strijkert. We gaan straks een leuk plaatje erbij zoeken, Gert. Hè? Ja. Aangeboden dus door Gert Reuring. Wil je ook nog een plaatje aanvragen zoals Gert Reuring ook deed? Dan kan dat 0639414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dan gaan we die plaat even erbij zoeken. We gaan straks even de airfryer opstarten hier. Jan niet meer hier op de markttafel, hè? Ja. Dat kan niet, hè? Het is hier een steriele studio, dus...
1: een frietpan.
0: Wat zeg je?
1: Frietpan.
0: Oh, frietpan. Heb je echt oude... Oké. Okay. We gaan een friet... hij komt echt van de olie. Ja.
1: Niet echt,
0: de frituurpan die wordt opgestart hier. Nou, dat kan ook.

Zo, we gaan een schakeling maken naar de hoofdstudio. En straks komen we weer terug naar de polderstudio. Ergens tussen Oldebroek en Wezenwin. En we gaan straks weer bij je terugkomen. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palm d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, pas maar op, ja, dan kan je niet in donker knijpen natuurlijk, hè. Dat mag natuurlijk nooit. Welkom terug bij het laatste uur alweer van de Hitsmits op de vrijdagavond, bijna zaterdagmorgen. Nou, weer bijna zaterdagmorgen, zo snel gaat het, hè. Misschien had jij ook wel een lekker lang weekend, even lekker bijkomen. Nou, morgen nog even lekker bijkomen. Ik hoop dat morgen het weer een beetje meevalt, hè. Dat die buien iets minder zijn dan vandaag, want wat een buien, hè. Nou. Even bij de Eibetjesmarkt viel daar trouwens wel mee. Wel een paar buitjes gehad, maar algemeen was het behoorlijk droog. Ook Gert was op de markt. En ik heb gezien dat Gert geen tas bij zich had. Dus volgens mij heeft hij niks gekocht. Nee. Dus hij heeft niks gescoord daar op de Eibetjesmarkt. Ik heb zelf wel wat gescoord. Ik heb 2 petten gekocht. Hè? Ja, 1 lichte pet en 1 donkere pet. Als ik straks met de fiets een stukje ga fietsen, dan als de zon schijnt, dan kan ik de pet op doen. Dan ben ik de man met de pet.

heb nog even rondgekeken op de markt. Als ik Bart van Dijk ook vond. Maar Bart van Dijk heb ik niet gevonden daar. Hè? Nee. Dus Bart van Dijk niet gezien daar op de eiwitjesmarkt. Terwijl hij wel in Nunspeet woont.

nog. Het is momenteel aan het typen wat hij allemaal gekocht heeft op de eventjesmarkt. Maar er komt nog niet zoveel tevoorschijn. Het weekloon is er weer door, had hij het over. Nou, dus hij heeft heel wat gekocht.

Zo, we gaan even lekkere hits draaien. Lambert is momenteel naar beneden toe. Die heeft de frituurpan aangezet op 180 graden. En dan gaan we straks even wat ingooien. Jan die is even een biertje aan het tappen. Momenteel, ja, dat heb je snel gedaan. Dat heb je goed gedaan, Jan. Hè? Ja, dat is niks mis mee. Zo, we gaan een leuke plaat draaien van de Blue Diamonds. Dat vind ik zo'n leuke plaat. En Leadership, luister lekker mee naar de Hitsmith. Laat hem aanstaan.

En zo heet de plaat ook, hè? Sure, die zat de wereld te zijn. Dan een bericht van Henk Bonen van... ja, is de uitzendkracht er niet? Nee, die is vanavond er niet, hè? Nee, dus ja, dus Lammert is momenteel naar beneden gegaan voor de verduurpan. Dus hij blijft van lang uit, vind je niet? Ja, je dan wel zelf op, joh. Je dan wel zelf op. Dat, we moeten nog kijken naar wat hij aan het doen is, man. Nou, ik krijg nog een bericht van Henk Bonen van... draai je even normaal met ik moest pissen? Nou, dat gaan we even doen natuurlijk, hè? Ja. Oh, daar is hij toch, hè? Ja, daar komt hij aan. Ja.

Zo heet het blad, hè? Honderd de liefde van harten 3. Ik kreeg nog een telefoontje van Wilma. Als je Fries gaat draaien, dan moet je ook Albie Kroeze draaien. Nou, we hebben even een platen van Albie Kroeze erbij gezocht. De Kate gaan we even draaien, speciaal voor Wilma. Die duistert nog steeds mee, hè? Al is het laat, Wilma is erbij.

0: zo blij.
1: Met mijn hartje van goud. Ja. Zoals de plaat getiteld van de Heikregels, de laatste plaat die we konden starten, want het is bijna 12 uur. Dus bijna het einde van het programma hier bij de Hitsmid op Blue FM. Volgende week ben ik weer bij je terug met een nieuwe Hitsmid. En dan meer vanaf 8 uur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luisteren wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis.